0: bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: selfish.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
2: Bij een tankstation aan de A58 tussen Etten-Leur en Breda is zaterdagavond een automobilist tegen een tankcel gereden. Een andere automobilist die daar stond te tanken kon op tijd wegspringen. De bestuurder vluchtte vervolgens te voet, maar werd door de politie aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Breda. Hij wordt onder meer verdacht van rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van een ongeval. In het ziekenhuis is bloed afgenomen om vast te stellen of en hoeveel alcohol of drugs hij had gebruikt. De Bredase VVD maakt zich zorgen over het stoppen van de jaarlijkse trekkertrek in Bavel. Organisator KPJ Bavel maakte op 2 september bekend te stoppen vanwege strengere regels, hogere kosten en de tijd die het vergunningstraject vraagt. VVD-raadslid Martijn Verleg heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil onder meer weten hoe de regeldruk voor evenementenorganisaties kan worden beperkt. Ook vraagt de VVD het college om met KPJ Bavel in gesprek te gaan om te bekijken of de trekkertrek in 2027 kan terugkeren. De Bredase zwemmers Natja Rovers en Tom Balsen Versteeg hebben zich laten zien tijdens het Europees kampioenschap Masters in het Slovaakse Samorin. Rovers won zilver op de 200 meter vrije slag in een persoonlijk record van 2:15:23. Daarnaast werd ze vierde op de 800 meter vrije slag en de 100 meter rugslag. Balsen Versteeg werd vierde op de 800 meter vrije slag en zevende op de 400 meter wisselslag. Samen met 4 andere zwemmers van Hieronymus behaalde de ploeg in totaal 10 medailles.
1: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Ja, dank je.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse gracht.

0: kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De Bredase VVD maakt zich zorgen over het stoppen van de jaarlijkse trekkertrek in Bavel. Organisator KPJ Bavel maakte op 2 september bekend te stoppen vanwege strengere regels, hogere kosten en de tijd die het vergunningstraject vraagt. VVD-raadslid Martijn Verleg heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil onder meer weten hoe de regeldruk voor evenementenorganisaties kan worden beperkt. Ook vraagt de VVD het college om met KPJ Bavel in gesprek te gaan om te bekijken of de trekkertrek in 2027 kan terugkeren. De Bredase zwemmers Natja Rovers en Tom Balse Versteeg hebben zich laten zien tijdens het Europees kampioenschap Masters in het Slovaakse Samorin. Rovers won zilver op de 200 meter vrije slag in een persoonlijk record van 2:15:23. Daarnaast werd ze vierde op de 800 meter vrije slag en de 100 meter rugslag. Balse Versteeg werd vierde op de 800 meter vrije slag en zevende op de 400 meter wisselslag. Samen met 4 andere zwemmers van Hieronymus behaalde de ploeg in totaal 10 medailles. Bij een tankstation aan de A58 tussen Etten-Leur en Breda is zaterdagavond een automobilist tegen een tankcel gereden. Een andere automobilist die daar stond te tanken kon op tijd wegspringen. De bestuurder vluchtte vervolgens te voet, maar werd door de politie aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Breda. Hij wordt onder meer verdacht van rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van een ongeval. In het ziekenhuis is bloed afgenomen om vast te stellen of en hoeveel alcohol of drugs hij had gebruikt. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda.

0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Breda Nu, partner van ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen

0: Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: The dice keeps on rolling and we're far away from the finish line.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Bij een tankstation aan de A58 tussen Etten-Leur en Breda is zaterdagavond een automobilist tegen een tankcel gereden. Een andere automobilist die daar stond te tanken kon op tijd wegspringen. De bestuurder vluchtte vervolgens te voet, maar werd door de politie aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Breda. Hij wordt onder meer verdacht van rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van een ongeval. In het ziekenhuis is bloed afgenomen om vast te stellen of en hoeveel alcohol of drugs hij had gebruikt. De Bredase zwemmers Natja Rovers en Tom Balse Versteeg hebben zich laten zien tijdens het Europees kampioenschap Masters in het Slowaakse Samorin. Rovers won zilver op de 200 meter vrije slag in een persoonlijk record van 2:15:23. Daarnaast werd ze vierde op de 800 meter vrije slag en de 100 meter rugslag. Balse Versteeg werd vierde op de 800 meter vrije slag en zevende op de 400 meter wisselslag. Samen met vier andere zwemmers van Hieronymus behaalde de ploeg in totaal 10 medailles. De Bredase VVD maakt zich zorgen over het stoppen van de jaarlijkse trekkertrek in Bavel. Organisator KPJ Bavel maakte op 2 september bekend te stoppen vanwege strengere regels, hogere kosten en de tijd die het vergunningstraject vraagt. VVD-raadslid Martijn Verleg heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil onder meer weten hoe de regeldruk voor evenementenorganisaties kan worden beperkt. Ook vraagt de VVD het college om met KPJ Bavel in gesprek te gaan om te bekijken of de trekkertrek in 2027 kan terugkeren.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk

0: De grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: Ik daal de taal.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Opeens leek de morgen verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in dromen, in films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is, zo lijkt het hier te zijn. En krijgt alles van betekenis, uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek, en jij bent ergens anders. Gescheiden door de ruimte, maar niet in onze hart. Wat kan ik doen dan jou te zeggen? Ik zal hier op je wachten. Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De Bredase VVD maakt zich zorgen over het stoppen van de jaarlijkse trekkertrek in Bavel. Organisator KPJ Bavel maakte op 2 september bekend te stoppen vanwege strengere regels, hogere kosten en de tijd die het vergunningstraject vraagt. VVD-raadslid Martijn Verleg heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil onder meer weten hoe de regeldruk voor evenementenorganisaties kan worden beperkt. Ook vraagt de VVD het college om met KPJ Bavel in gesprek te gaan om te bekijken of de trekkertrek in 2027 kan terugkeren. De Bredase zwemmers Natja Rovers en Tom Balsen-Versteeg hebben zich laten zien tijdens het Europees kampioenschap Masters in het Slovaakse Samorin. Rovers won zilver op de 200 meter vrije slag in een persoonlijk record van 2:15:23. Daarnaast werd ze vierde op de 800 meter vrije slag en de 100 meter rugslag. Balsen-Versteeg werd vierde op de 800 meter vrije slag en zevende op de 400 meter wisselslag. Samen met 4 andere zwemmers van Hieronymus behaalde de ploeg in totaal 10 medailles. Bij een tankstation aan de A58 tussen Etten-Leur en Breda is zaterdagavond een automobilist tegen een tankcel gereden. Een andere automobilist die daar stond te tanken kon op tijd wegspringen. De bestuurder vluchtte vervolgens te voet, maar werd door de politie aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Breda. Hij wordt onder meer verdacht van rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van een ongeval. In het ziekenhuis is bloed afgenomen om vast te stellen of en hoeveel alcohol of drugs hij had gebruikt. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Zeker 10 doden en ruim 60 gewonden bij een vuurwerkexplosie in een Mexicaanse kerk. Het ging mis tijdens een dorpsfeest in Santa Maria Canchesta ten noordwesten van Mexico-stad. Het vuurwerk lag opgeslagen in de parochie. De directe omgeving van de kerk is verwoest. De oorzaak is nog niet bekend. Zeker 64 Mexicanen moesten zich laten behandelen aan brandwonden en botbreuken. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon op de luchthaven van Miami in Florida zijn 5 mensen omgekomen. Er zijn ook 5 gewonden, van wie 3 in kritieke toestand. Het toestel kwam uit Puerto Rico en was net geland. Aan het einde van de landingsbaan schoot de Boeing 767 door en raakte het diverse voertuigen. Alle start- en landingsbanen op Miami International Airport zijn afgesloten. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. De scheepvaart in de straat van Hormuz ligt bijna stil na beschietingen over en weer tussen Iran en de VS. Ruim een half jaar na het begin van de oorlog lijkt er nog geen uitzicht op een oplossing. Door de onrust durven maar weinig tankers door de belangrijke olieroute te varen. Een hoge vertegenwoordiger van Teheran dreigt met snellere, zwaardere en pijnlijkere reacties op de Amerikaanse aanvallen. De recente aanvallen op Amerikaanse doelen in de regio noemde hij nog maar het begin. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een politieke aardverschuiving. De rechtsradicale AfD kreeg bijna 44% van de stemmen. De partij behaalde geen absolute meerderheid, maar kan wel aanspraak maken op 39 van de 83 zetels. De partij is al langer sterk in het voormalige Oost-Duitsland, dat zich ten opzichte van het Westen achtergesteld voelt. CDU-bondskanselier Merz wilde de AfD bestrijden door een streng asielbeleid in te voeren. Die actie mislukte. De CDU halveerde, terwijl AfD nu is verdubbeld. Het weer afwisselend zonnig en bewolkt, vrijwel overal droog bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De Bredase VVD maakt zich zorgen over het stoppen van de jaarlijkse trekkertrek in Bavel. Organisator KPJ Bavel maakte op 2 september bekend te stoppen vanwege strengere regels, hogere kosten en de tijd die het vergunningstraject vraagt. VVD-raadslid Martijn Verleg heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil onder meer weten hoe de regeldruk voor evenementenorganisaties kan worden beperkt. Ook vraagt de VVD het college om met KPJ Bavel in gesprek te gaan om te bekijken of de trekkertrek in 2027 kan terugkeren. Bij een tankstation aan de A58 tussen Etten-Leur en Breda is zaterdagavond een automobilist tegen een tankcel gereden. Een andere automobilist die daar stond te tanken kon op tijd wegspringen. De bestuurder vluchtte vervolgens te voet, maar werd door de politie aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Breda. Hij wordt onder meer verdacht van rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van een ongeval. In het ziekenhuis is bloed afgenomen om vast te stellen of en hoeveel alcohol of drugs hij had gebruikt. De Bredase zwemmers Natja Rovers en Tom Balse Versteeg hebben zich laten zien tijdens het Europees kampioenschap Masters in het Slovaakse Samorin. Rovers won zilver op de 200 meter vrije slag in een persoonlijk record van 2:15:23. Daarnaast werd ze vierde op de 800 meter vrije slag en de 100 meter rugslag. Balse Versteeg werd vierde op de 800 meter vrije slag en zevende op de 400 meter wisselslag. Samen met 4 andere zwemmers van Hieronymus behaalde de ploeg in totaal 10 medailles. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Tim Schapen van de ANWB. Het rijdt iets langzamer op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. 3 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl. Blikkie.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Zeker 10 doden en ruim 60 gewonden bij een vuurwerkexplosie in een Mexicaanse kerk. Het ging mis tijdens een dorpsfeest in Santa Maria Canchesta, ten noordwesten van Mexico-stad. Het vuurwerk lag opgeslagen in de parochie. De directe omgeving van de kerk is verwoest. De oorzaak is nog niet bekend. Zeker 64 Mexicanen moesten zich laten behandelen aan brandwonden en botbreuken. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon op de luchthaven van Miami in Florida zijn 5 mensen omgekomen. Er zijn ook 5 gewonden, van wie 3 in kritieke toestand. Het toestel kwam uit Puerto Rico en was net geland. Aan het einde van de landingsbaan schoot de Boeing 767 door en raakte het diverse voertuigen. Alle start- en landingsbanen op Miami International Airport zijn afgesloten. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. De scheepvaart in de straat van Hormuz ligt bijna stil na beschietingen over en weer tussen Iran en de VS. Ruim een half jaar na het begin van de oorlog lijkt er nog geen uitzicht op een oplossing. Door de onrust durven maar weinig tankers door de belangrijke olieroute te varen. Een hoge vertegenwoordiger van Teheran dreigt met snellere, zwaardere en pijnlijkere reacties op de Amerikaanse aanvallen. De recente aanvallen op Amerikaanse doelen in de regio noemde hij nog maar het begin. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een politieke aardverschuiving. De rechtsradicale AfD kreeg bijna 44% van de stemmen. De partij behaalde geen absolute meerderheid, maar kan wel aanspraak maken op 39 van de 83 zetels. De partij is al langer sterk in het voormalige Oost-Duitsland, dat zich ten opzichte van het Westen achtergesteld voelt. CDU-bondskanselier Merz wilde de AfD bestrijden door een streng asielbeleid in te voeren. Die actie mislukte. De CDU halveerde, terwijl AfD nu is verdubbeld. Het weer afwisselend zonnig en bewolkt, vrijwel overal droog bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang in de regio. Dat merk je bijvoorbeeld op de A2 naar Utrecht. Tussen Hintham en Kerkdriel, 7 kilometer, 10 minuten. Ook de A29 naar Rotterdam staat erbij. Tussen Numansdorp en Oud-Beierland, 10 minuten over 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles wat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: You know it breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car. If nothing lasts forever, babe, then can we make a start?
1: Regel jij de zonnebrand? Dan zorgen wij voor de verkoeling.
2: Het is zomer in Breda. Beleef de zomer samen met Breda nu.
3: Doei!

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
2: Bij een tankstation aan de A58 tussen Etten-Leur en Breda is zaterdagavond een automobilist tegen een tankcel gereden. Een andere automobilist die daar stond te tanken kon op tijd wegspringen. De bestuurder vluchtte vervolgens te voet, maar werd door de politie aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Breda. Hij wordt onder meer verdacht van rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van een ongeval. In het ziekenhuis is bloed afgenomen om vast te stellen of en hoeveel alcohol of drugs hij had gebruikt. De Bredaanse zwemmers Natja Rovers en Tom Balsen Versteeg hebben zich laten zien tijdens het Europees kampioenschap Masters in het Slovaakse Samorin. Rovers won zilver op de 200 meter vrije slag in een persoonlijk record van 2:15:23. Daarnaast werd ze vierde op de 800 meter vrije slag en de 100 meter rugslag. Balsen Versteeg werd vierde op de 800 meter vrije slag en zevende op de 400 meter wisselslag. Samen met vier andere zwemmers van Hieronymus behaalde de ploeg in totaal 10 medailles. De Bredase VVD maakt zich zorgen over het stoppen van de jaarlijkse trekkertrek in Bavel. Organisator KPJ Bavel maakte op 2 september bekend te stoppen vanwege strengere regels, hogere kosten en de tijd die het vergunningstraject vraagt. VVD-raadslid Martijn Verleg heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil onder meer weten hoe de regeldruk voor evenementenorganisaties kan worden beperkt. Ook vraagt de VVD het college om met KPJ Bavel in gesprek te gaan om te bekijken of de trekkertrek in 2027 kan terugkeren.
1: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer helaas. Maar met name op de A2 vanuit Maastricht. File tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp. 30 minuten, 5 kilometer. Komt door bergingswerk na een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. Ook de A59 vanuit Den Bosch staat erbij. Voor knooppunt Zonzeel, 10 minuten bijna. En tenslotte nog even langs de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. File vanaf Valkenswaard. Ongeveer 5 minuten aan dagelijkse drukte. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Zo.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. De Israëlische premier Netanyahu laat, vermoedelijk onder Amerikaanse druk, enkele kolonistenposten op de Westbank ontruimen. Minister Smotrich van Israël verklaarde het niet met die ontruiming eens te zijn. De Amerikaanse ambassadeur Huckabee in Israël wil zware straffen voor kolonisten die hij terroristen noemde. Palestijns-Amerikaanse inwoners worden er doorlopend gepest en geïntimideerd door Israëlische kolonisten. De nederzettingen zijn illegaal volgens het internationaal hof. In Indonesië is opnieuw het vliegverkeer stilgelegd rond de luchthavens van Jakarta. Ze blijven zeker tot vannacht Nederlandse tijd gesloten na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 andere luchthavens in het land zijn tot nader order ook dicht. Er hangt te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. De aswolk is aan Sumatraanse kant 15 kilometer hoog. De vulkaan ligt tussen Java en Sumatra. Honderden vluchten zijn geannuleerd, 150.000 reizigers zijn gestrand. In Griekenland is een 61-jarige Nederlander opgepakt wegens het seksueel belagen van een 24-jarige vrouw. Hij werd aangehouden op Salamina, een eilandje voor de kust van Piraeus bij Athene. Hij had de vrouw zonder toestemming lastiggevallen. Dat liep dermate uit de hand dat ze de politie inschakelde. Of het een Nederlandse toerist betreft of dat de man er woont is niet duidelijk. De Griekse autoriteiten doen onderzoek. De Nederlander zit voorlopig vast. De rechtsradicale AfD heeft bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een enorme overwinning geboekt. De partij krijgt met 44% van de stemmen 39 van de 83 zetels. Het is niet voldoende voor een meerderheid, maar mogelijk komt die er toch. De populistische BSW haalde onverwachte kiesdrempel en heeft eerder al gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag betekent een historisch keerpunt. De christendemocratische CDU van bondskanselier Merz halveerde. Het weer. Afwisselend zonnig en bewolkt en vrijwel overal droog. Bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt verder en verder op gang in de regio. Het is wat drukker aan het worden. Bijvoorbeeld nog steeds op de A2 bij Eindhoven vanuit het zuiden. File voor knooppunt De Hocht. Een kwartier ongeveer door een eerder ongeluk. De weg is daar weer vrij. Wel een ander ongeluk op de N2 vanuit Maastricht. Tussen knooppunt Leenderheide en Veldhoven 20 minuten. Je hebt 4 kilometer vertraging. Verder nog andere zaken, zo ook de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en knooppunt Ridderkerk een kwartier. Een file van bijna 15 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu. Allee.

0: Achterbank.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
2: De Bredaanse zwemmers Natja Rovers en Tom Balsen versteeg hebben zich laten zien tijdens het Europees kampioenschap Masters in het Slovaakse Samorin. Rovers won zilver op de 200 meter vrije slag in een persoonlijk record van 2:15:23. Daarnaast werd ze vierde op de 800 meter vrije slag en de 100 meter rugslag. Balsen versteeg werd vierde op de 800 meter vrije slag en zevende op de 400 meter wisselslag. Samen met vier andere zwemmers van Hieronymus behaalde de ploeg in totaal 10 medailles. Bij een tankstation aan de A58 tussen Etten-Leur en Breda is zaterdagavond een automobilist tegen een tankcel gereden. Een andere automobilist die daar stond te tanken kon op tijd wegspringen. De bestuurder vluchtte vervolgens te voet, maar werd door de politie aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Breda. Hij wordt onder meer verdacht van rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van een ongeval. In het ziekenhuis is bloed afgenomen om vast te stellen of en hoeveel alcohol of drugs hij had gebruikt. De Bredase VVD maakt zich zorgen over het stoppen van de jaarlijkse trekkertrek in Bavel. Organisator KPJ Bavel maakte op 2 september bekend te stoppen vanwege strengere regels, hogere kosten en de tijd die het vergunningstraject vraagt. VVD-raadslid Martijn Verleg heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil onder meer weten hoe de regeldruk voor evenementenorganisaties kan worden beperkt. Ook vraagt de VVD het college om met KPJ Bavel in gesprek te gaan om te bekijken of de trekkertrek in 2027 kan terugkeren.
1: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder andere langs de A2 richting Den Bosch, tussen Waardenburg en Kerkdriel. 4 kilometer, 10 minuten extra. Dan bergingswerk bij Eindhoven na een ongeluk op de N2 vanuit Maastricht gezien. Tussen Knoopend Leenderheide en Veldhoven heb je ongeveer een half uur extra. En ook nog andere files, zoals op de N261 Waalwijk-Tilburg. Vanaf Kaatsheuvel tot aan Tilburg-Noord, 3 kilometer en bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. De Israëlische premier Netanyahu laat, vermoedelijk onder Amerikaanse druk, enkele kolonistenposten op de Westbank ontruimen. Minister Smotrich van Israël verklaarde het niet met die ontruiming eens te zijn. De Amerikaanse ambassadeur Huckabee in Israël wil zware straffen voor kolonisten die hij terroristen noemde. Palestijns-Amerikaanse inwoners worden er doorlopend gepest en geïntimideerd door Israëlische kolonisten. De nederzettingen zijn illegaal volgens het internationaal hof. In Indonesië is opnieuw het vliegverkeer stilgelegd rond de luchthavens van Jakarta. Ze blijven zeker tot vannacht Nederlandse tijd gesloten na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 andere luchthavens in het land zijn tot nader order ook dicht. Er hangt te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. De aswolk is aan Sumatraanse kant 15 kilometer hoog. De vulkaan ligt tussen Java en Sumatra. Honderden vluchten zijn geannuleerd, 150.000 reizigers zijn gestrand. In Griekenland is een 61-jarige Nederlander opgepakt wegens het seksueel belagen van een 24-jarige vrouw. Hij werd aangehouden op Salamina, een eilandje voor de kust van Piraeus bij Athene. Hij had de vrouw zonder toestemming lastiggevallen. Dat liep dermate uit de hand dat ze de politie inschakelde. Of het een Nederlandse toerist betreft of dat de man er woont is niet duidelijk. De Griekse autoriteiten doen onderzoek. De Nederlander zit voorlopig vast. Op het strand van Neeltje Jans in Zeeland is gisteravond een zeehond gevonden met het weinig voorkomende albinisme. Volgens het reddingsteam Zeedieren lijkt het dier kerngezond. Een albino-zeehond is zeldzaam. Ze kunnen dan geen pigment aanmaken. Dieren met albinisme zijn gevoelig voor licht en hebben doorgaans rode ogen en een witte vacht. Er bestaat ook een tegenhanger, melanisme. De zeehond is dan juist helemaal zwart door een overschot aan pigment. Het weer. Afwisselend zonnig en bewolkt en vrijwel overal droog. Bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van deze ochtendspits ligt achter ons. Maar er zijn nog wel een paar plekken die opvallen. Het zijn vooral dagelijkse files. Onder andere nog op de A59 naar Den Bosch. Tussen Dussen en Vlijmen ongeveer 10 minuten. Ook de A270 Helmond-Eindhoven staat file voor Eindhoven zelf. 3 kilometer en 10 minuten. En tenslotte nog de A58 Breda-Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: De Bredaanse zwemmers Natja Rovers en Tom Balsen Versteeg hebben zich laten zien tijdens het Europees kampioenschap Masters in het Slovaakse Samorin. Rovers won zilver op de 200 meter vrije slag in een persoonlijk record van 2:15:23. Daarnaast werd ze vierde op de 800 meter vrije slag en de 100 meter rugslag. Balsen Versteeg werd vierde op de 800 meter vrije slag en zevende op de 400 meter wisselslag. Samen met vier andere zwemmers van Hieronymus behaalde de ploeg in totaal 10 medailles. Bij een tankstation aan de A58 tussen Etten-Leur en Breda is zaterdagavond een automobilist tegen een tankcel gereden. Een andere automobilist die daar stond te tanken kon op tijd wegspringen. De bestuurder vluchtte vervolgens te voet, maar werd door de politie aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Breda. Hij wordt onder meer verdacht van rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van een ongeval. In het ziekenhuis is bloed afgenomen om vast te stellen of en hoeveel alcohol of drugs hij had gebruikt. De Bredase VVD maakt zich zorgen over het stoppen van de jaarlijkse trekkertrek in Bavel. Organisator KPJ Bavel maakte op 2 september bekend te stoppen vanwege strengere regels, hogere kosten en de tijd die het vergunningstraject vraagt. VVD-raadslid Martijn Verleg heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil onder meer weten hoe de regeldruk voor evenementenorganisaties kan worden beperkt. Ook vraagt de VVD het college om met KPJ Bavel in gesprek te gaan om te bekijken of de trekkertrek in 2027 kan terugkeren.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. Door de onrust in het Midden-Oosten blijft de olieprijs hard doorstijgen. Ook aan de pomp gaat de prijs verder omhoog. Vorige week werden de records uit mei al gebroken. Nu ligt de adviesprijs voor een liter benzine langs de snelweg op ruim €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter. Door de angst voor aanvallen in de straat van Hormuz kan volgens de bank Goldman Sachs de prijs van een vat Brent-olie oplopen tot $120. Meer dan 20% hoger dan de huidige $97. Het Rode Kruis luidt de noodklok over Gaza, omdat steeds minder hulpgoederen die regio bereiken. In november waren het nog 1500 pallets, nu minder dan 100. Niet eerder sinds het in oktober afgesproken bestand liet Israël zo weinig spullen toe. Daardoor is er in Gaza een acuut tekort aan medicijnen, voedsel, brandstof en medische hulpmiddelen. Veel Gazanen raken gewond door Israëlische aanvallen. Behandelingen van botbreuken en amputaties zijn bijna onmogelijk. De Nederlandse overheid roept Israël op om meer spullen toe te laten. Vandaag beginnen op Groenland de land-, zee- en luchtoefenmissies rond Arctic Shield. Aan de militaire oefeningen doen 400 eenheden mee uit 11 NAVO-landen, waaronder Nederland en Canada. Eerder dit jaar had de Amerikaanse president Trump gezegd dat de regio onvoldoende beveiligd was. Hij heeft een tijdje geprobeerd Groenland bij de VS te trekken vanwege de strategische ligging voor internationale doelen. Op het strand van Neeltje Jans in Zeeland is gisteravond een zeehond gevonden met het weinig voorkomende albinisme. Volgens het reddingsteam Zeedieren lijkt het witte dier kerngezond. Een albino zeehond is zeldzaam. Ze kunnen dan geen pigment aanmaken. Dieren met albinisme zijn gevoelig voor licht en hebben doorgaans rode ogen en een witte vacht. Er bestaat ook een tegenhanger, melanisme. De zeehond is dan juist helemaal zwart door een overschot aan pigment. Het weer, het gaat harder waaien en de wind draait naar zuidwest. Blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Frida Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Bij een tankstation aan de A58 tussen Etten-Leur en Breda is zaterdagavond een automobilist tegen een tankcel gereden. Een andere automobilist die daar stond te tanken kon op tijd wegspringen. De bestuurder vluchtte vervolgens te voet, maar werd door de politie aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Breda. Hij wordt onder meer verdacht van rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van een ongeval. In het ziekenhuis is bloed afgenomen om vast te stellen of en hoeveel alcohol of drugs hij had gebruikt. De Bredaanse zwemmers Natja Rovers en Tom Balsen Versteeg hebben zich laten zien tijdens het Europees kampioenschap Masters in het Slowaakse Samorin. Rovers won zilver op de 200 meter vrije slag in een persoonlijk record van 2:15:23. Daarnaast werd ze vierde op de 800 meter vrije slag en de 100 meter rugslag. Balsen Versteeg werd vierde op de 800 meter vrije slag en zevende op de 400 meter wisselslag. Samen met vier andere zwemmers van Hieronymus behaalde de ploeg in totaal 10 medailles. De Bredase VVD maakt zich zorgen over het stoppen van de jaarlijkse trekkertrek in Bavel. Organisator KPJ Bavel maakte op 2 september bekend te stoppen vanwege strengere regels, hogere kosten en de tijd die het vergunningstraject vraagt. VVD-raadslid Martijn Verleg heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil onder meer weten hoe de regeldruk voor evenementenorganisaties kan worden beperkt. Ook vraagt de VVD het college om met KPJ Bavel in gesprek te gaan om te bekijken of de trekkertrek in 2027 kan terugkeren.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. In het noorden van de Caucasus in Rusland zijn 11 doden en 6 gewonden gevallen na een lawine. De getroffen groep bestond uit 33 klimmers. De lawine kwam rond 5 uur lokale tijd naar beneden op de wand van de berg Mizirgi, een van de hoogste bergen in de Caucasus. Een groep van 10 bergbeklimmers wist zich op tijd in veiligheid te stellen. 6 mensen worden nog vermist, meldt persbureau Reuters. Bij de reddingsoperatie in Rusland zijn tientallen mensen ingezet. Het lukt werkgevers maar niet om het thuiswerken terug te dringen. Een trend die al bestond voor de coronacrisis lijkt zich voor te zetten. Volgens het kenniscentrum Center for People and Buildings komt op dinsdag 65% van de medewerkers naar kantoor en op donderdag 63%. Op maandag is dat minder dan de helft, op woensdag maar 40% en op vrijdag zelfs minder dan 20%. Het vele thuiswerken heeft ook invloed op het verkeer. Op dinsdag en donderdag is het erg druk op de weg en in het openbaar vervoer. Andere dagen is het rustig. In Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden voor de bijna 1400 slachtoffers van de dodelijke vloedgolf van 2 weken geleden. Familieleden bezoeken rouwrituelen en op gebouwen hangen de vlaggen halfstok. In Nepal, overwegend hindoeïstisch, duurt een rouwperiode 13 dagen. De rouwdag vindt volgens de traditie dan plaats op de 13e dag na de ramp. Er komen geen herdenkingen nog. Reddingswerkers hopen nog steeds overlevenden te vinden. Door de onrust in het Midden-Oosten blijft de olieprijs hard doorstijgen. Ook aan de pomp gaat de prijs verder omhoog. Vorige week werden de records uit mei al gebroken. Nu ligt de adviesprijs voor een liter benzine langs de snelweg op ruim €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter. Door de angst voor aanvallen in de straat van Hormuz kan volgens de bank Goldman Sachs de prijs van een vat Brent-olie oplopen tot $120. Meer dan 20% hoger dan de huidige $97. Het weer, het gaat harder waaien en de wind draait naar zuidwest. Blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Bij een tankstation aan de A58 tussen Etten-Leur en Breda is zaterdagavond een automobilist tegen een tankcel gereden. Een andere automobilist die daar stond te tanken kon op tijd wegspringen. De bestuurder vluchtte vervolgens te voet, maar werd door de politie aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Breda. Hij wordt onder meer verdacht van rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van een ongeval. In het ziekenhuis is bloed afgenomen om vast te stellen of en hoeveel alcohol of drugs hij had gebruikt. De Bredaanse zwemmers Natja Rovers en Tom Balsen Versteeg hebben zich laten zien tijdens het Europees kampioenschap Masters in het Slowaakse Samorin. Rovers won zilver op de 200 meter vrije slag in een persoonlijk record van 2:15:23. Daarnaast werd ze vierde op de 800 meter vrije slag en de 100 meter rugslag. Balsen Versteeg werd vierde op de 800 meter vrije slag en zevende op de 400 meter wisselslag. Samen met vier andere zwemmers van Hieronymus behaalde de ploeg in totaal 10 medailles. De Bredase VVD maakt zich zorgen over het stoppen van de jaarlijkse trekkertrek in Bavel. Organisator KPJ Bavel maakte op 2 september bekend te stoppen vanwege strengere regels, hogere kosten en de tijd die het vergunningstraject vraagt. VVD-raadslid Martijn Verleg heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil onder meer weten hoe de regeldruk voor evenementenorganisaties kan worden beperkt. Ook vraagt de VVD het college om met KPJ Bavel in gesprek te gaan om te bekijken of de trekkertrek in 2027 kan terugkeren.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Diep.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Ook de NPO zegt het vertrouwen op in ongehoord Nederland. Dat staat in een brief van de publieke omroep aan mediaminister Letchert. Volgens de NPO is er nu een juridische basis om de licentie van de aspirantomroep in te trekken. Letchert spreekt morgen met de directie van de omroep en neemt daarna een beslissing. Het commissariaat voor de media noemde een incident waarbij de omroep uitspraken van Hitler verdedigde het kantelpunt. Ook voor een ruime kamermeerderheid is de maat vol. Ongehoord Nederland is al tientallen keren berispt en beboet wegens handelen in strijd met de mediawet en journalistieke regels. 11 doden en 6 gewonden na een lawine in de Russische Caucasus. De getroffen groep bestond uit 33 klimmers. De lawine kwam rond 5 uur lokale tijd naar beneden op de wand van de berg Mizirki, een van de hoogste bergen in de Caucasus. Een groep van 10 bergbeklimmers wist zich op tijd in veiligheid te stellen. 6 mensen worden nog vermist. Het lukt werkgevers niet om thuiswerken terug te dringen. Een trend die al bestond voor de coronacrisis lijkt zich voort te zetten. Volgens het kenniscentrum Center for People and Buildings komt op dinsdag 65% van de medewerkers naar kantoor. Op donderdag 63%. Op maandag is dat minder dan de helft. Op woensdag 40%. En op vrijdag zelfs minder dan 20%. Ook op de weg is het te merken. Op dinsdag en donderdag is het erg druk. Op andere dagen juist rustig. In Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden voor de bijna 1400 slachtoffers van de dodelijke vloedgolf van bijna 2 weken geleden. Familieleden bezoeken rouwrituelen en op gebouwen hangen de vlaggen half stok. In het overwegend hindoeïstische Nepal duurt een rouwperiode 13 dagen. De rouwdag vindt volgens traditie plaats op de 13e dag na de ramp. Het weer. De wind trekt vanmiddag aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: De Bredaanse zwemmers Natja Rovers en Tom Balsen Versteeg hebben zich laten zien tijdens het Europees kampioenschap Masters in het Slowaakse Samorin. Rovers won zilver op de 200 meter vrije slag in een persoonlijk record van 2:15:23. Daarnaast werd ze vierde op de 800 meter vrije slag en de 100 meter rugslag. Balsen Versteeg werd vierde op de 800 meter vrije slag en zevende op de 400 meter wisselslag. Samen met vier andere zwemmers van Hieronymus behaalde de ploeg in totaal 10 medailles. Bij een tankstation aan de A58 tussen Etten-Leur en Breda is zaterdagavond een automobilist tegen een tankcel gereden. Een andere automobilist die daar stond te tanken kon op tijd wegspringen. De bestuurder vluchtte vervolgens te voet, maar werd door de politie aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Breda. Hij wordt onder meer verdacht van rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van een ongeval. In het ziekenhuis is bloed afgenomen om vast te stellen of en hoeveel alcohol of drugs hij had gebruikt. De Bredase VVD maakt zich zorgen over het stoppen van de jaarlijkse trekkertrek in Bavel. Organisator KPJ Bavel maakte op 2 september bekend te stoppen vanwege strengere regels, hogere kosten en de tijd die het vergunningstraject vraagt. VVD-raadslid Martijn Verleg heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil onder meer weten hoe de regeldruk voor evenementenorganisaties kan worden beperkt. Ook vraagt de VVD het college om met KPJ Bavel in gesprek te gaan om te bekijken of de trekkertrek in 2027 kan terugkeren.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Bij een nieuwe pandemie zou oud-premier Rutte dezelfde keuzes maken als tijdens de coronacrisis. Dat zei hij tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie vanmorgen. Hij verdedigde ook het instellen van een avondklok. Volgens hem was er geen alternatief om code zwart in de zorg te voorkomen. Wel vindt hij dat er vaker had moeten worden gereflecteerd op de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan voor de mensen die erdoor geraakt worden. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op een wooncomplex in Zuid-Libanon en een auto met hulpverleners. Daarbij zijn 11 doden gevallen, waaronder 2 baby's en 2 hulpverleners. Er zijn ook meerdere gewonden, meldt het staatspersbureau van Libanon. Ook gisteren viel Israël Libanon aan, daarbij vielen zeker 4 doden. Het Israëlische leger noemde dit een vergeldingsactie voor aanvallen van Hezbollah. Over de luchtaanval van vannacht heeft Israël nog niets verklaard. De Europese economie groeit sterker dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een groei van 0,6% in de eurozone, 0,2% meer dan een eerdere raming van statistiekbureau Eurostat. De verwachte economische groei op jaarbasis is nu omhoog bijgesteld naar 1,2%. In het eerste kwartaal van dit jaar was nog sprake van stagnatie. De groei op jaarbasis stond toen nog op 0,6%. En ook de NPO zegt het vertrouwen op in ongehoord Nederland. Dat staat in een brief van de publieke omroep aan mediaminister Letchert. Letchert spreekt morgen met de directie van de omroep en neemt daarna een beslissing. Het commissariaat voor de media noemde een incident waarbij de omroep uitspraken van Hitler verdedigde het kantelpunt. Ongehoord Nederland is al tientallen keren berispt en beboet wegens handelen in strijd met de mediawet en de journalistieke regels. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De Bredaanse zwemmers Natja Rovers en Tom Balse Versteeg hebben zich laten zien tijdens het Europees kampioenschap Masters in het Slovaakse Samorin. Rovers won zilver op de 200 meter vrije slag in een persoonlijk record van 2:15:23. Daarnaast werd ze vierde op de 800 meter vrije slag en de 100 meter rugslag. Balse Versteeg werd vierde op de 800 meter vrije slag en zevende op de 400 meter wisselslag. Samen met vier andere zwemmers van Hieronymus behaalde de ploeg in totaal 10 medailles. De Bredase VVD maakt zich zorgen over het stoppen van de jaarlijkse trekkertrek in Bavel. Organisator KPJ Bavel maakte op 2 september bekend te stoppen vanwege strengere regels, hogere kosten en de tijd die het vergunningstraject vraagt. VVD-raadslid Martijn Verleg heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil onder meer weten hoe de regeldruk voor evenementenorganisaties kan worden beperkt. Ook vraagt de VVD het college om met KPJ Bavel in gesprek te gaan om te bekijken of de trekkertrek in 2027 kan terugkeren. Bij een tankstation aan de A58 tussen Etten-Leur en Breda is zaterdagavond een automobilist tegen een tankcel gereden. Een andere automobilist die daar stond te tanken kon op tijd wegspringen. De bestuurder vluchtte vervolgens te voet, maar werd door de politie aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Breda. Hij wordt onder meer verdacht van rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van een ongeval. In het ziekenhuis is bloed afgenomen om vast te stellen of en hoeveel alcohol of drugs hij had gebruikt. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd die zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De kinderen kwamen eind juli samen met tienduizenden anderen vanuit Marokko aan. Enkele duizenden bleven achter in de exclave. Door een tekort aan opvangplekken verblijven vele van hen op straat, waardoor onveilige situaties ontstaan. Volgens de Spaanse overheid zijn inmiddels 3500 opvangplekken gecreëerd. Bij een nieuwe pandemie zou oud-premier Rutte dezelfde keuzes maken als tijdens de coronacrisis. Dat zei hij tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie vanmorgen. Hij verdedigde ook het instellen van een avondklok. Volgens hem was er geen alternatief om code zwart in de zorg te voorkomen. Wel vindt hij dat er vaker had moeten worden gereflecteerd op de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan voor de mensen die erdoor geraakt worden. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op een wooncomplex in Zuid-Libanon en een auto met hulpverleners. Daarbij zijn 11 doden gevallen, waaronder 2 baby's en 2 hulpverleners. Er zijn ook meerdere gewonden, meldt het staatspersbureau van Libanon. Ook gisteren viel Israël Libanon aan, daarbij vielen zeker 4 doden. Het Israëlische leger noemde dit een vergeldingsactie voor aanvallen van Hezbollah. Over de luchtaanval van vannacht heeft Israël nog niets verklaard. De Europese economie groeit sterker dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een groei van 0,6% in de eurozone, 0,2% meer dan een eerdere raming van statistiekbureau Eurostat. De verwachte economische groei op jaarbasis is nu omhoog bijgesteld naar 1,2%. In het eerste kwartaal van dit jaar was nog sprake van stagnatie. De groei op jaarbasis stond toen nog op 0,6%. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

De Dixie Midnight Runners. We gingen terug naar 1982. Aan het begin van de middag van Breda voor maandag 7 september. En je hoorde Come On Eileen uit 1982. Fijn dat jullie luisteren naar Breda nu. Het is maandagmiddag. We loodsen je door de laatste uren van je werkdag. Iedere werkdag tussen 2 en 5 is dit de middag van Breda. Met zometeen muziek van Spanje met Call Me. Nu eerst Ruben Helen. Dit is 20 Seconds. Goedemiddag.

muziekgenre Italo Dance was zeer populair in de jaren 80 door de Spanja, Italiaanse zangeres en Call Me. Ja, dit was eindelijk haar grootste hit hier in Nederland. Het is vandaag dus maandag 7 september 1944 vond de zwaarste storm in Nederland plaats. Bij Vlissingen werden snelheden gemeten van 120 km per uur. In 1957 kwam er een einde aan de strip van Jip en Janneke in het Parool. Werd de allerlaatste Jip en Janneke verhaal geschreven door Annie M.G. Smit. En 7 september is de dag van de schone lucht, de internationale dag van de politiesamenwerking en de internationale dag van de ziekte van Duchenne. Bewustwording rondom deze spierziekte. Fijn dat je luistert naar Breda Nu. Tot aan 5 uur is het de middag van Breda. We slepen je door de laatste uren van je werkdag. Nu met muziek van Imagine Dragons. It's whatever it takes.

Ze scoort momenteel de ene groot hit na de andere. Shanna Spiro hoorde je in de middag van Breda en Metro Lover. Zometeen rond 2:30 is het tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Dat hoor je vanaf de nieuwsredactie van Breda Nu. Maar voor de tijd nog Jason Mraz, Make It Mine. En dit is Anne-Marie en Key SE. Dit is Don't Pay.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten. NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier. En zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige Raad van Commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredaanse club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Guvench en Michael Dingsdag het stokje over. In de Bredaanse wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Kijk hoe met Save My Love hier op Breda nu. En vlak na het belangrijkste nieuws, wat je natuurlijk weer kunt teruglezen op onze website www.bredanu.nl, hoor je Keiko en Save My Love. Het is tijd geworden voor het weer. Het is een mix van wolken en zon. Waarschijnlijk blijft het overal droog. En de temperatuur kan vanmiddag nog gaan oplopen naar zo'n 27 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Halverwege de avond is het nog zo'n 18 tot 21 graden. Morgen is het zonnige weer voorbij. Er trekt een regengebied over het land, waardoor het waarschijnlijk op de meeste plaatsen een aantal uur regent en de temperatuur gaat ook flink zakken. Het wordt morgen niet meer warmer dan een graad of 19. Dit is de middag van Breda. Iedere werkdag tussen 2 en 5 hier op Breda nu. Met zometeen 5 Seconds of Summer, Complete Mess. Nu eerst Lost Frequencies. Dit is Live It All.

De 5 Seconds of Summer in de middag van Breda voor deze maandag de 7e september. En je hoorde Complete Mess. Even wat nieuws uit Breda, want de Bredaanse VVD maakt zich zorgen over het besluit van KPJ Bavel om te stoppen met de jaarlijkse trek. De organisatie maakte dat vorige week bekend om ermee te stoppen. Volgens de KPJ Bavel worden de regels rond het evenement steeds strenger en lopen de kosten en tijd die nodig zijn voor de vergunningsverlening verder op. Raadslid Maarten Verleg van de Bredaanse VVD heeft vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld. De partij wil weten of het college het besluit van KPJ Bavel kent en het de zorgen van de toenemende regeldruk voor evenementenorganisaties deelt. Zal dus worden vervolgd. Dit is Breda Nu. Nog tot aan 5 uur de middag van Breda. Zometeen met Callum Scott featuring Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody. Nu eerst Van Velzen terug aan 2008. Dit is Baby Get Higher.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Callum Scott en Whitney Houston in de middag van Breda. En je hoorde I Wanna Dance With Somebody. We gaan zo op richting het nieuws van 3 uur. Dat alles op de zender van Breda. Dit is Breda Nu. Nu met de Asteroid Galaxy Tour. Hard Attack. Tot zo na 3 uur.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Nederland moet 2 keer zoveel investeren in de wateraanpak om droge voeten te houden. Dat stelt Delta-commissaris Kover Daes in een advies aan het kabinet. Momenteel gaat jaarlijks 11 miljard euro naar watermanagement. Dat is niet meer genoeg om de problemen aan te pakken die gepaard gaan met de klimaatcrisis. De Delta-commissaris roept op keuzes te maken in hoe we water gebruiken, vasthouden en afvoeren. Ook zegt hij dat er verder vooruit moet worden gepland dan 2050. Een oud-manager van de Belgische chipfabrikant Belgan is gearresteerd op verdenking van spionage. Hij zou bedrijfsgeheimen hebben doorgespeeld naar een Chinees bedrijf waarbij hij ook in dienst was. De man, die zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit heeft, is dit voorjaar op vliegveld Zaventem gearresteerd. Hij wilde daar op een vlucht naar China stappen. Belgan kreeg in 2021 Chinese eigenaren en ging in 2024 failliet. Volgens het OM was de overname bedoeld om technologie te stelen. De Volkswagenfabriek in Osnabrück wordt overgenomen door het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxen. De fabriek gaat defensiematerieel produceren, onder andere producten voor het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Volkswagen moet fors inkrimpen en stopt volgend jaar met de autoproductie in Osnabrück. Dankzij de overeenkomst blijven ongeveer 1400 van de 1800 banen behouden. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd die zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De kinderen kwamen eind juli samen met tienduizenden anderen vanuit Marokko aan. Enkele duizenden bleven achter in de exclave. Door een tekort aan opvangplekken verblijven velen van hen op straat, waardoor onveilige situaties ontstaan. Volgens de Spaanse overheid zijn inmiddels 3500 opvangplekken gecreëerd. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Anouk met Girl. Ja, het is alweer langere tijd stil, hè, rondom de zangeres. Fijn dat je luistert naar Breda nu. Tot 5 uur is het de middag van Breda. We slepen je door de laatste uren van je werkdag. Zometeen hoor je Wolf. Mind my dad. Dit is Ketsa met N.

Giro. Wolf and Mind made up. Helpels in de middag van Breda hier op Breda nu. Het is vandaag maandag 7 september. Dit zijn de jarigen voor vandaag. Gracie Abrams, de Amerikaanse singer en songwriter, is vandaag jarig, wordt 27 jaar. Jarig is ook Dominique Rijpma van Hulst. We kennen ze beter onder de naam als zangeres van Doe. Wordt vandaag 45 jaar. En Peter Heerschop, de Nederlandse cabaretier, is vandaag jarig, wordt vandaag 66 jaar. En ook jarig is vandaag de Amerikaanse zangeres Gloria Gaynor. Ze wordt vandaag 77 jaar.

Toch alweer zo'n 12 jaar geleden. Clem Bennett en Jazz Glynn. En You'd Rather Be. En dat alles hier in de middag van Breda. Zometeen rond 3:30. Dan is het tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Voor die tijd hoor je nog muziek van Incognito. En Jocelyn Brown. Die groeit dit uit de jaren 90. Always There. En dit is Ash. Met

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: In de Bredase wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten. NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier. En zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige raad van commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredase club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Güvenç en Michael Dingsdag het stokje over. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Een van Nederlands beste bands, Rondé. En je hoorde Break on My Heart. En vlak na het belangrijkste nieuws uit Breda, wat je natuurlijk kunt teruglezen op onze website www.bredanu.nl, hoor je de Killers met Human. Komende vrijdag vindt in de Mes een bijzonder jubileumfeest plaats. En dat wordt georganiseerd door Van Zuylen. Ja, als je aan Van Zuylen denkt, ja, dan denk je natuurlijk aan als er iemand is gestorven, hè, iemand moet begraven worden of gecremeerd worden, dan vindt dat allemaal plaats. Men houdt het feest alsof het je laatste dag is. Dat heeft te maken met het 200-jarig bestaan van het begraafpark. Ze starten met een unieke avond, met een kleine ceremonie. Maar natuurlijk met een dik knipoog. Daarna speelt de discoband Groove Affair, 5 muziekvrienden met een voorliefde voor soul, disco en funk, de grootste in een groovy disco variant. Vrijdagavond dus vindt het dus plaats in de Mes hier in Breda.

Mark Ronson en Amy Winehouse met Valerie. En dat was in de middag van Breda. Je was loodsen je door de laatste uren van je werkdag. Hè? Nog een uurtje en dan mag je weer de auto naar huis nemen. Je hoort nog voor het nieuws van 4 uur. Muziek van Busted en Jonas Brothers. Year 3000 2.0. Maar eerst nog Benson Boone. This Beautiful Thing. Oh.

0: These beautiful things that I've got.
1: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
2: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
1: Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Nederland moet 2 keer zoveel investeren in de wateraanpak om droge voeten te houden. Dat stelt Delta-commissaris Kover Daes in een advies aan het kabinet. Momenteel gaat jaarlijks 11 miljard euro naar watermanagement. Dat is niet meer genoeg om de problemen aan te pakken die gepaard gaan met de klimaatcrisis. De Delta-commissaris roept op keuzes te maken in hoe we water gebruiken, vasthouden en afvoeren. Ook zegt hij dat er verder vooruit moet worden gepland dan 2050. Een oud-manager van de Belgische chipfabrikant Belgan is gearresteerd op verdenking van spionage. Hij zou bedrijfsgeheimen hebben doorgespeeld naar een Chinees bedrijf waarbij hij ook in dienst was. De man, die zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit heeft, is dit voorjaar op vliegveld Zaventem gearresteerd. Hij wilde daarop een vlucht naar China stappen. Belgan kreeg in 2021 Chinese eigenaren en ging in 2024 failliet. Volgens het OM was de overname bedoeld om technologie te stelen. De Volkswagenfabriek in Osnabrück wordt overgenomen door het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxen. De fabriek gaat defensiematerieel produceren, onder andere producten voor het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Volkswagen moet fors inkrimpen en stopt volgend jaar met de autoproductie in Osnabrück. Dankzij de overeenkomst blijven ongeveer 1400 van de 1800 banen behouden. De Harderbergerbrug bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten door Rijkswaterstaat. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Er is slechts bekendgemaakt dat de afsluiting uit voorzorg is. Het verkeer kan daardoor niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen. De vertraging kan oplopen tot zo'n half uur. Reizigers worden omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1, zegt de ANWB. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Langzaam maar zeker begint de spits. Er staat nu 60 kilometer in totaal in de regio. Onder andere op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Vanuit de grens richting Bergen op Zoom-Zuid tref je 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. Op de A58 Tilburg-Breda is een ongeluk gebeurd en daarom is de linkerrijstrook dicht tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel. Je doet er 20 minuten langer over. Verder een kwartier vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en knooppunt het Vonderen. En tot slot nog een ongeluk op de N2 Maastricht richting Eindhoven. tussen meer Hoven Zuid en knooppunt Batadorp betekent dat 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

Clarence Clemens en Jackson Brown in de middag van Breda. En je hoorde You're a Friend of Mine. Fijn dat je luistert naar Breda nu. Tot 5 uur is dit de middag van Breda. Nu met Alex.

Jaren 90 muziek van de Primal Scream en You're the Rocks. Hier op Breda nu in de middag van Breda. Zometeen hoor je Silver Boompa met On Tonight. Nu eerst Cloud. Hier is La La La.

Ja, als je liefhebber bent van dansbare muziek, dan moet je zeker op de vrijdagavond luisteren naar het programma Weekend Boost met Maarten van Ril. Je hoort de One Tonight van Silva Boompa. Zometeen is het tijd geworden voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Maar eerst hoor je nog de 21 Pilots. Dit is

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: In de Bredase wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten. NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier en zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige Raad van Commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredase club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Guvenc en Michael Dingsdag het stokje over. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. De files lopen op in het zuiden van het land en dat merkt het verkeer onder andere op de A2 Eindhoven-Maastricht. Daar staat een auto met pech tussen Grattem en knooppunt het Vonderen. Veroorzaakt 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier vertraging. Ook een kwartier vertraging op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Vanaf de Belgische grens beland je in de file tot Bergen op Zoom-Zuid. 8 kilometer met 15 minuten oponthoud. Dan een ongeluk op de A58 Tilburg richting Breda. De weg is inmiddels weer vrij tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof, maar houdt rekening met 10 minuten vertraging. Tot slot nog de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Linnen en knooppunt het Vonderen doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Son Milieu met Feels Part 2. Wat maken ze toch hele fijne muziek, hè? De Nederlandse band Son Milieu. En vlak na het belangrijkste nieuws uit Breda hoor je nog Oliver Heddles en Sean Frank in Shades of Grey. Tot 5 uur is nog de middag van Breda met zometeen Teaspoon, de CS Benz, nu eerst Post Malone, The Circles.

Vina Michel met Harbit. En dat was in de middag van Breda. Ja, dit was dan weer de maandageditie. Vanavond kun je weer luisteren naar het programma van Ad van Loon. De Simfo Experience is er vanavond weer tussen 10 en 12 hier op Breda nu. Ik wens je een hele prettige maandag. Wij spreken elkaar weer morgenmiddag vanaf 2 uur voor de middag van Breda.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Het pand wordt gesloopt en er komt een vestingstad met een nieuw kasteel en 650 woningen. In het kasteel zelf komen 70 huurwoningen, volgens de Almeerse wethouder Tang de mooiste sociale huurwoningen van Nederland. Er moet ook horeca en een trouwlocatie komen. Het stadsbestuur heeft de plannen goedgekeurd. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ook in de deelstaten Brandenburg en Noordrijk-Westfalen werden vorige week zelfgemaakte explosieven gevonden. Alle bommen zijn onklaargemaakt door speciale politieeenheden. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijkt door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. Er wordt wel wat regen verwacht, maar niet voldoende. De lage waterstanden van deze zomer hebben voor hoge vervoerskosten gezorgd. Voor dezelfde hoeveelheid lading zijn meer schepen nodig of moeten alternatieven worden gezocht. De Harderbergerbrug bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten door Rijkswaterstaat. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Er is slechts bekendgemaakt dat de afsluiting uit voorzorg is. Het verkeer kan daardoor niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen. De vertraging kan oplopen tot zo'n half uur. Reizigers worden omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1, zegt de ANWB. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. De spits is begonnen. Er staat nu ruim 140 kilometer file in het zuiden van het land. Onder andere op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht betekent dat 25 minuten extra reistijd. Het is ook druk op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen Ridland en knooppunt Markiezaad kun je er een kwartier bij optellen. En ook op de N2 Eindhoven richting Maastricht heb je een kwartier vertraging. Tussen afrit High Tech Campus en knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: In de Bredase wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier. En zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige Raad van Commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredase club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Güvenç en Michael Dingsdag het stokje over. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Files in het zuiden op de A2 bijvoorbeeld, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel rijdt het langzaam over 10 kilometer met 15 minuten oponthoud. Ook een kwartier vertraging op de A16 richting Rotterdam. Vanuit Breda rijd je tussen Zevenbergse Hoek en afrit het Dordrecht Centrum de file in. 11 kilometer met een kwartier oponthoud dus. Dan nog de langste vertraging op dit moment, de A27 richting Gorinchem. Daar is tussen Geertruidenberg en Gorinchem een ongeluk gebeurd. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging meer dan een uur. Ook op de A58 richting Eindhoven rijd je de file in tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. 8 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
4: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.
2: Hey, is this thing on?

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Het pand wordt gesloopt en er komt een vestingstad met een nieuw kasteel en 650 woningen. In het kasteel zelf komen 70 huurwoningen, volgens de Almeerse wethouder Tang de mooiste sociale huurwoningen van Nederland. Er moet ook horeca en een trouwlocatie komen. Het stadsbestuur heeft de plannen goedgekeurd. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ook in de deelstaten Brandenburg en Noordrijk-Westfalen werden vorige week zelfgemaakte explosieven gevonden. Alle bommen zijn onklaargemaakt door speciale politieeenheden. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijk door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. Er wordt wel wat regen verwacht, maar niet voldoende. De lage waterstanden van deze zomer hebben voor hoge vervoerskosten gezorgd. Voor dezelfde hoeveelheid lading zijn meer schepen nodig of moeten alternatieven worden gezocht. En 6 verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Zij hebben van het Amsterdamse gerechtshof tot ruim 11 jaar gevangenisstraf gekregen. Een aantal van hen zou betrokken zijn geweest bij de moord op advocaat Dirk Wiersum, onder andere door vluchtauto's te leveren. Het gerechtshof komt tot hogere straffen dan de rechtbank, omdat het de verdachte ook veroordeelt voor een poging tot moord. Daar waren ze eerder door de rechtbank van vrijgesproken. Het weer: toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar tussen de 13 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Ja, dan kijk ik nog heel eventjes met je op de weg. En ik kan je vertellen, het is vrij druk. Even kijken, 64 files staan er in totaal met een lengte van 278 kilometer. Ook drukker in de regio. Ik neem ze door met je van 10 minuten of langer. Te beginnen op de A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum verlies je 10 minuten van je tijd. A15 Gorkum-Rotterdam, dat is tussen Gorkum en Knopend Ridderkerk. Daar verlies je 25 minuten van je tijd. 17 kilometer staat daar. Op de A16 dan, knooppunt Zonzeel richting Dordrecht. Daar verlies je 10 minuten van je tijd. 9 kilometer kom je vervolgens in te staan. De A27, ja, dat is even pittig. Lexmond-Werkendam, daar heb je een uur vertraging. En tussen Noordeloos en Werkendam komt daar nog eens 17 minuten op die A27 bij. A59, Zonzeel-Zethoogenbosch tussen afrit Dussen en Waalwijk-Oost, 10 minuten. En nou, er stond er nog eentje, die is in ieder geval weggesprongen. En alle andere files, mocht je ergens in terechtkomen en je hebt hem niet gehoord, is die in elk geval korter dan 10 minuten.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien.
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Een beetje goede moed en vrolijke muziek toch wel door je radio van Jesse J. Living My Best Life. En daarvoor hoorde je Rondé met Oh My God. Ja, en over Oh My God gesproken, dat zul je waarschijnlijk wel denken als je op dit moment op de A27, maar inmiddels toch ook wel op de A15 onderweg bent. Het is een vrij heftige spits. Dat heeft er alles mee te maken dat er op de Merwedebrug een ongeluk is gebeurd waarbij een motorrijder en een auto zijn betrokken. Een traumahelikopter, alles heeft daar geland. De weg is ook een tijd afgesloten geweest. Dus lange files zijn daar natuurlijk het gevolg van. Op dit moment nog tussen Breda en Gorkum. Tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. 20 minuten en een uur vertraging op die A27 tussen Lexmond en Werkendam. Dat is vanuit Utrecht, dus richting Breda. En dan kijk ik toch nog heel eventjes voor je op die A15. Want daar begint het inmiddels ook wel richting... het half uur op te lopen, dat is tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 23 minuten vertraging heb je daar op dit moment. Sterkte als je erin staat. En heb je nog de mogelijkheid om te rijden? Overweeg dan om dan wel via de A29 te rijden. Als je vanuit Rotterdam moet komen, dan kom je via Steenbergen kom je dan uiteindelijk Brabant binnenrijden. Of via Den Bosch, dat is natuurlijk ook nog een mogelijkheid. Sowieso altijd wijs om je navigatie te volgen. Maar even een adviesje van mijn kant richting jou toe. Dat ik in ieder geval eventjes het gevoel misschien maar uitstraal je een hart onder de riem te steken als jij nu een wat lange reis naar huis hebt. Goed, 6:10 is het inmiddels geworden. Je luistert naar Breda nu. Het studiecircus. En tot aan 8:00 ben ik er voor je bij. Ja, ik, Maarten weer vandaag. Weer die rare stem op de maandagavond. Thijs is er vandaag nog even niet. Die had het nog heel even druk met andere dingetjes. Maar ik heb hem gesproken. Volgende week is hij er gewoon weer. Dus dan heb je gewoon weer je oude vertrouwde stem terug op die maandagavond. En wat ga ik vandaag dan allemaal met je doornemen of doen? Wat zit er in het studiecircus vandaag? Laat ik het maar eventjes zo vertellen. Uiteraard om 7:00 moet ik een signaaltje geven. Hè, dat ja, waar het kan, want de hele provincie is daar muurvast een beetje. Maar waar het kan, dat je dan lekker door kunt gaan rijden. De house it or house mogelijk. Eindtipje van Thijs ben ik vorige week helemaal vergeten. Maar ik heb er eentje gevonden. Dus die ga ik ook gewoon lekker met je doornemen. Ja, en verder ga ik gewoon terugblikken. Ja, terugblikken misschien ook nog wel. Het is natuurlijk het weekend geweest van Breda Barst. Misschien dat je er zelf ook wel bent geweest. En misschien heb je wel een persoonlijk favorietje. Nou ja, ik ben dan wel... nieuwsgierig naar jou, ja, je tofste Breda Barst herinnering van dit jaar, zullen we maar zeggen. Die kun je met me delen. Dat doe je via de app van Breda nu. Die kun je gewoon downloaden via de Play Store, via de App Store, weet ik dat allemaal. En daar zit dan bij de radiostream een knopje app de studio. En dan komt hij hier bij mij in de studio binnen. Nou, is dat dus even leuk. Goed, om even de goede moed erin te houden op deze maandagmiddag. Want ja, toch altijd de eerste werkdag van de week is wel weer een pittige, of ja, studiedag. Ik zit zelf wel in het werkritme, maar ja. Het is tenslotte van mijn rekening het studiecircus natuurlijk. Dus misschien kom je wel helemaal afgepeigerd uit die schoolbanken. Hoe dan ook, tot aan 8:00 ga ik je weer een beetje dat extra energie geven voor op die maandagavond. Zo is het dan natuurlijk ook.

ene gaat naar Frankrijk. Misschien ben je ook wel in Spanje geweest. Of in Oost-Europa, zoals ik heb gedaan. Sophie Tucker niet hoor, die is naar New York gegaan. Summer in New York hoorde je tijdens het studiecircus hier op Breda nu. En daarvoor Ria met Rather Be Nothing. Het is vandaag maandag. Het is vandaag 7 september 2026. Dat betekent dat het vorige week nog 31 augustus 2026 was. En dat betekent dus dat het de eerste maandag van de maand is. En in ieder met scherpe oren die hoorde rond de lunch misschien wel dit geluid. Ja, dat betekent maar één ding natuurlijk voor de studerenden in Breda. En de mensen die misschien nog een beetje vakantie over hebben. Het SP-bialarm, of het speciaal bialarm noemen we dat altijd vroeger. Ja. In de stad is natuurlijk weer de befaamde avond gaande. Misschien dat je er ook nog wel naartoe gaat op je maandagavond. Ik weet één ding in ieder geval zeker. Op mijn 31 jaar en helemaal fulltime in het werk moet ik dat niet meer gaan doen in elk geval. Dus ik ben er niet, maar misschien jij wel.

Ja, je moet toch iets te doen hebben tijdens de grote boodschap. Dat moet Trevor Rabin wel gedacht hebben in het jaar 1979. Deze track heeft hij namelijk volledig op het toilet geschreven. Ja, je gaat het niet geloven. Deze classic uit 1983. De beste hits en de mooiste classics, die hoor je natuurlijk op Breda nu voorbij komen. Zo ook natuurlijk in het studiecircus. Waar ik toch nog heel eventjes vlak voor de Breda update, want die komt er zo meteen voor je aan. Heel snel eventjes kijk voor de mensen, speciaal die nu vast zijn op de A15 en de A27. Heftige toestand daar, zo het ongeval met de auto en een traumahelikopter erbij. Die daar ter plaatse moest komen op de Merwedebrug vanmiddag. 28 minuten is het nog tussen Sliedrecht-West en Gorkum. En tussen Sliedrecht-West en Ridderkerk nog 10 minuten. En op de A27 tussen Lexmond en Werkendam is het nog steeds een uur langer dat je onderweg bent naar huis. Sterkte daar zo. En zometeen hoor je natuurlijk ook alle andere files bij ons in de regio na de Breda update. Eerst muziek van DJ Jean. Ja, ik zit wel helemaal in de classics, hè. 2000 is dit. Love, come home.

0: Breda nu met Didier Jean, Love Come Home. Ja, mijn Frans is nou helemaal niet zo goed. Kan er ook niks aan doen. En het is nou helemaal een Franse naam. Goed, 6:30 precies. Tijd voor de Breda Update. Daarvoor aangeschoven. Tijmen Moeker. Even kijken. Ja, aangeschoven. Hij is wel degelijk aangeschoven. Ja, daar is hij hoor.
1: In de Bredaanse wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier, en zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige Raad van Commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredaanse club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Güvenç en Michael Dingsdag het stokje over. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten.
0: Tijd dan voor het weer van Weerplaza. Morgen starten we droog en is er veel bewolking. Misschien dat er in het zuidoosten nog een beetje zon te zien is, maar in de middag volgt een zone met regen. Op de natste plaatsen valt dan 5 tot 10 mm regen. Ja, en voor de regen dan kan het nog ruim 20 graden worden. Maar in de regen is het een stuk frisser met zo'n 17 graden. Dus ja, dat wordt toch weer lange jassen weer, ben ik bang. Goed, het verkeer dan van de ANWB. Bij ons in de regio is het behoorlijk druk. In totaal staan er files. 20 files, 78 kilometer. Begin met je op de A15. Dat is tussen Rotterdam en Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum. Daar heb je 20 minuten vertraging. Op de A15 dan Gorkum-Rotterdam. 10 minuten tussen Sliedrecht-West en Knooppunt Ridderkerk. Tussen Breda en Gorkum. File tussen Werkendam en industriegebied Avenlingen. Heeft dat te maken met dat ongeluk tussen die auto en die motorrijder? Langzaam rijden tot stilstaand verkeer is daar sprake van. Is ook schade ontstaan aan het wegmeubilair. En het vrachtverkeer mag daar niet langs. Maar dat mocht sowieso al niet, omdat die brug afgesloten was. De A27 dan Utrecht-Breda, Lexmond-Werkendam. Een uur extra moet je daar optellen bij je reistijd. 10 kilometer file staat daar. Dus even te kijken wat er misschien nog dingen op het spoor zijn. Ja, goed om rekening mee te houden sowieso. Aankomende woensdag 9 september rijden er de hele dag geen treinen. En dat heeft te maken vanwege een staking in het openbaar vervoer. Ja, waar nu minder treinen rijden, dus tussen Amsterdam, Almere, Schiphol en Amersfoort, heeft daar te maken met de defecte trein. En om 19:30 is dat naar verwachting verholpen. En ook een vertraging en minder treinen op het traject Hoofddorp Schiphol richting Hoorn. Ook dat heeft daar te maken met een defecte trein. En dat duurt tot ongeveer 7:15 vanavond.
1: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Breda nu met het studiecircus. Je hoorde Roxy Dekker en Superstar. Inmiddels 6:30 geweest. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet wanneer Thijs precies altijd zijn items doet. Maar ik weet dat hij altijd wel bepaalde items doet in zijn show. Ja, en één daarvan is de House It or House mogelijk. Daar behandelt hij een house remix van een bekende plaat. Ja, en in dit geval heb ik een heel klein beetje een domino effectje voor je. Want dit is een plaat die heeft al wel meerdere generaties doorstaan. Het begon ergens in de jaren 70, 80, de eerste versie hiervan. Ergens in Zweden. En misschien heb je dan wel enig idee wat het zou kunnen zijn. Het heeft alles te maken met het panfluitje wat je nu hier op de achtergrond hoort. Ja, en hoe bedoel je dan verschillende generaties? Nou, dat panfluitje, dat is even later ook nog eens gebruikt door Madonna. En dat was in deze plaat Hang Up. In het intro zat het daar zo toen in die plaat. Als je nou dacht, daar blijft het bij. Nou, dat is niet helemaal het geval. Want onlangs kwam Bouju met ook weer een remix. Met ditzelfde riedeltje erin. En niet alleen hetzelfde riedeltje. Het is eigenlijk gewoon een complete remix van die track van Madonna.

Deze week in de House It or House It mogelijk Buju en Hang Up in de remix, dus tijdens het studiecircus hier op Breda nu. Tot aan 8 uur ben ik er voor je bij met nu een track van Gorillaz en Soulchild. Dit is 19 2000.

Het is het zomerklappertje wat ik aan het begin van deze prachtige zomer ontdekt. En eigenlijk al die tijd wel met je heb gedeeld op welk uur ik dan ook hier op Breda Nu zat. Deze van Gordo in de remix door Reinier Zonneveld. En Loco Loco op Breda Nu, waar het inmiddels 7:10 is geworden hier tijdens het studiecircus. Zometeen is het alweer tijd voor het landelijke nieuws. En kijk ik ook nog eventjes met je op de weg. Eerst nog muziek van Miss Montreal. Dit is Just a Flirt.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Het pand wordt gesloopt en er komt een vestingstad met een nieuw kasteel en 650 woningen. In het kasteel zelf komen 70 huurwoningen, volgens de Almeerse wethouder Tang de mooiste sociale huurwoningen van Nederland. Er moet ook horeca en een trouwlocatie komen. Het stadsbestuur heeft de plannen goedgekeurd. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ook in de deelstaten Brandenburg en Noordrijk-Westfalen werden vorige week zelfgemaakte explosieven gevonden. Alle bommen zijn onklaargemaakt door speciale politieeenheden. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijkt door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. Er wordt wel wat regen verwacht, maar niet voldoende. De lage waterstanden van deze zomer hebben voor hoge vervoerskosten gezorgd. Voor dezelfde hoeveelheid lading zijn meer schepen nodig of moeten alternatieven worden gezocht. En 6 verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Zij hebben van het Amsterdamse gerechtshof tot ruim 11 jaar gevangenisstraf gekregen. Een aantal van hen zou betrokken zijn geweest bij de moord op advocaat Derk Wiersum, onder andere door vluchtauto's te leveren. Het gerechtshof komt tot hogere straffen dan de rechtbank, omdat het de verdachten ook veroordeelt voor een poging tot moord. Daar waren ze eerder door de rechtbank van vrijgesproken. Het weer... toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar tussen de 13 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Het verkeer dan nog voor je van de ANWB. Twee files nog op dit moment in de regio. Te beginnen op de A15 Gorinchem-Rotterdam. Tussen Alblasserdam en knooppunt Ridderkerk verlies je 5 minuten van je tijd. En op de A27 tenslotte nog Utrecht-Breda. Dat is tussen Noordeloos en Werkendam. Ook daar nog maar 5 minuten die je bij je tijd moet optellen. Eerder vandaag een groot ongeluk gebeurd. Dus dat is inmiddels al aardig aan het oplossen daar zo.
6: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
8: Ik heb de hele tijd zo rond dit tijdstip het idee dat ik iets aan het vergeten ben. Nou ja, goed, ik zit hier nu gewoon op mijn plekje in de studio. Misschien ben je al thuis en misschien ben je nog wel onderweg. En hoorde jij jouw weg niet in de files voorbij komen net? Ja, dat betekent dat je lekker kan gaan doorrijden. En het is 7 uur geweest. Dus je kan van dat slakkentempo van 100 per uur kun je lekker af. En je mag hem lekker doorgetrappen naar de echte snelheid op de weg waar jij nu je bevindt.

Rijd lekker, hè, 130. Deze was wel een beetje heel erg hard. Scooter hoorde je met Berliner Luft tijdens het studiecircus hier op Breda. Nu waar ik tot aan 8 uur voor je bij ben. Oh, jij zit lekker op snelheid. En nu is het tijd om lekker die cruise control weer aan te gaan zetten voor dat laatste stukje. Dat restje van je weg naar huis toe op deze maandagavond. Deze maandagavond 7 september 2026 met nu op je radio Fine Young Cannibals.

Ja, muziek van onder andere Jungle by Night. Aal kwam voorbij. Marathon vond ik ook zelf heel erg tof, moet ik zeggen. Ik heb ze ooit nog eens een keer bij Record Store Day hier in Breda gezien. Lambros uit Australië met een didgeridoo. Natuurlijk Bonsaira, ja, moet ik het wel goed zeggen natuurlijk. Alessange, Moodboard en nog veel meer artiesten die afgelopen weekend op Breda Barst stonden natuurlijk. Ja, heb je er geen genoeg van? Volg ons dan nog even op Instagram. Dan kun je nog even de foto's terugkijken van afgelopen weekend. Kun je nog een beetje nagenieten via Breda Nu. En hou er sowieso de kanalen voor in de gaten. Want er zit geloof ik nog wel iets van over aan te komen. Wil je nog echt een beetje in de sfeer blijven? Nou ja, dan denk ik dat ik gewoon eigenlijk geen optie heb om nog even een Breda Barst artiest te gaan draaien. Dit is Jet van de Steen. Alles of niets. Ik wil alles af.

vanaf. Wat is het studiecircus zonder studentenheertjes? Roeland Beelen hoorde je met dansvloerdilemma tijdens het studiecircus dus hier op Breda nu. God, dat gaat steeds net goed de juiste naam van de juiste show uitspreken. Goed, dat maakt allemaal niet zo heel erg veel uit. Zometeen in het studiecircus. Ja, ik heb 4 nieuwtjes meegenomen. Ik ga er zometeen even eentje voor je draaien. Eerst muziek van Somber. Dit is Back to Friends.

0: van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

and Together We Go hoorde je tijdens het Studiecircus hier op Breda Nu, waar het inmiddels iets voor 7:30 is geworden. Zometeen komt dan ook de Breda Update alweer voor je aan. Hey, normaal gesproken in het Studiecircus, dan deelt Thijs altijd even iets uit zijn persoonlijke leven, uit zijn studentenleven, om het voor jou als student een stukje makkelijker te maken. Nou heb ik een heel klein probleempje. Ik ben zelf natuurlijk geen student meer, dus die, ja, nu zou ik zeggen onpraktische dingen in een studentenhuis die wel zijn charmes hadden, zeg maar, of de rare shit die je daar meemaakt. Ik heb daar niet zoveel last van, althans misschien op dat fruitvliegjesnest na, want uit de luchtventilatiefilters kwam toen ik dat allemaal ging omwisselen. Ja, blijkbaar toen het zo warm was, heeft zich ergens een nestje gevormd. Nou, niks aan te doen, niet al te veel last van gehad gelukkig, dus dat is dan wel iets wat scheelt. Maar ik word oud als die allemaal, merk ik, als die allemaal lifehacks en allemaal dat soort dingen begint te delen. Ik dan realiseer dat ik blij word van een bepaald type stofzuiger, een lucht, ontvochter en allemaal dat soort dingen. Of ja, een soort hypersonische dwel waarmee ik misschien een half uurtje eerder klaar ben met het schoonmaken van de vloer. Ja, dat. Ik denk dat als je student bent, dat je nog niet al te veel aan dat soort dingen moet gaan denken. En gewoon lekker in het hier en nu moet blijven. En ja, het is vandaag natuurlijk de dag van de Spabyavond. Dus misschien tik je er daar nog even lekker een paar achterover. Het gevoel van het weekend breng je nu ook met The Cure. Friday, I'm in love.

0: Het gevoel van het weekend op je maandagavond. The Cure en Friday I'm in Love tijdens het studiecircus hier op Breda nu. Iets voor 7:30 is het inmiddels geworden. Nou ja, de hoogste tijd inmiddels alweer voor de Breda-update. Tenminste, hij is er gewoon al voor aangeschoven. Niemand minder dan Tijmen Moelker.
1: In de Bredase wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier, en zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige Raad van Commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredase club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Güvenç en Michael Dingsdag het stokje over. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten.
0: Het weer dan van Weerplaza. Morgen start droog en is er veel bewolking. Ja, misschien dat er in het zuidoosten dan nog een beetje zon te zien is. En in de middag volgt een zone met regen. Op de natste plaatsen valt 5 tot 10 mm regen. Voor de regen uit kan het nog ruim 20 graden worden. Maar in de regen is het een stuk frisser met zo'n 17 graden. Nou ja, mocht je een beetje last gehad hebben van het sochen, ofwel het studieontwijkend gedrag, is dat morgenmiddag misschien een perfect moment om eventjes in de bibliotheek je achterstanden bij te gaan werken. Het verkeer dan van de ANWB. Ja, geen noemenswaardige files meer op dit moment. Wel nog altijd de waarschuwing op de A27 vanwege een ongeluk. Eerder vandaag is er sprake van langzaam rijdend tot stilstaand verkeer rondom de Merwedebrug. Ook is daar schade aan het wegmeubilair gemeld en geldt er een verbod voor vrachtverkeer. En verder dan, gebeuren er ook nog allemaal dingen op het spoor. Zeker, sowieso. Aankomende woensdag natuurlijk, 9 september, rijden er de hele dag geen treinen. Maar ook geen bussen, ook geen trams, metro's, niks niet. Want het is een landelijke OV-staking. Hou daar dus rekening mee als je woensdag op pad moet. Verder op dit moment dan vertragingen minder treinen rondom Amsterdam, Almere en Schiphol en Amersfoort. Dat heeft daar te maken met een defecte trein. Dat duurt tot ongeveer 7:30. Dus dat zou nu ongeveer opgelost moeten zijn. Verder nog vertraging ook op het traject tussen Hoofddorp, Schiphol en Hoorn. Ook dat heeft daar te maken met een defecte trein.
1: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Uit Duitsland, deze Felix Jaan. Pride hoorde je tijdens het studiecircus hier op Breda nu. En zoals gezegd, tijd om eventjes terug in de tijd te gaan. Je kent deze track waarschijnlijk wel in de vorm van een remix van Palsa, waar de bas er lekker in klapt. Maar wist je dat die al way, way back gaat naar de jaren 80? Het is Stevie V vanaf vinyl hier tijdens het studiecircus op Breda nu. Want ja, ze kraken toch het mooiste, die platen.

0: ik tot sluit staan.
1: Nachtdienst en Amelie, tot sluit hoorde je tijdens het studiecircus hier op Breda nu op deze maandagavond, waar het inmiddels 7:50 alweer is geworden. Ja, ik vlam ze er lekker doorheen. De studentenhitjes natuurlijk, hè, op deze maandagavond om jou misschien tijdens je studietunnel ding, als je daar überhaupt in zit, doorheen te helpen. Of jou gewoon even een relaxe maandagavond te bezorgen. Dat kan natuurlijk ook. Hoe dan ook, tijd voor Rednecks.

0: In het nummer Scream and Shout wordt ze geciteerd als Britney Bitch. Maar het is gewoon Britney Spears. Je hoorde Toxic tijdens het studiecircus hier op Breda. Nu 7:50 is het inmiddels geworden. En aangeschoven naast mij, ja, best wel even terug van weg geweest, Dennis Stakenburg.
1: Ja, het is alweer 1,5 jaar geleden.
0: Nou ja, in ieder geval voor de maandagavond.
1: Voor de maandagavond.
0: Eventjes, ja. Voor degene die hebben zitten luisteren natuurlijk met Breda Bars afgelopen weekend. Daar was je ook al een beetje voor mij gekomen.
1: Een beetje.
0: Okay. Ja, nou gaat het weer gebeuren, hè? Ja. Stakenburg in de avond.
1: Ja.
0: Vertel eens, wat heb je er allemaal...
1: Ja, dit is weer het oude recept. We hebben een andere verhaal tussenuit geweest. Maar we gaan gewoon weer verder waar we gebleven waren. Het is nieuwe muziek. Het is gewoon lekkere muziek. We gaan eventjes terugblikken op de afgelopen week op nieuwsberichten. We gaan terug in de tijd met de nummer 1 van toen. Het is gewoon lekker om naar te blijven luisteren.
0: Gewoon lekker oud en vertrouwd.
1: Oud en vertrouwd, zeker.
0: Maar dan vraag ik me toch even af, hè. Je was het allemaal een beetje aan het uitzoeken thuis natuurlijk. Mm-hmm. Hoe dik was de laag stof die er allemaal bovenop lag?
1: Nou, dat valt op zich wel mee. We zijn thuis natuurlijk wel gewoon bezig geweest. Mijn kinderen die hadden ook zoiets van, die maakten ook nog regelmatig muziek en radio. En dus de stof lag niet heel dik bovenop. Alleen ja, wel voor hier zo.
0: Ja, precies. Gewoon weer lekker oud vertrouwd de komende 2 uur tussen 8 en 10. Stakenburg in de avond hier op Breda nu. Betekent dat het studiecircus er voor nu alweer op zit. En volgende week, ja, gewoon nog meer vertrouwdheid. Want dan is Thijs ook gewoon weer terug. Ik zeg tot vrijdag tijdens Weekend Boost. Dit is Temper City, Self-Aware.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De rechtbank in Arnhem heeft bepaald dat de moeder uit het Gelderse Eerbeek, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van haar 12-jarige zoon, 2 weken langer blijft vastzitten. De verdachte werd vandaag voorgeleid. Afgelopen vrijdag trof de politie in een woning in Eerbeek het levenloze lichaam van de 12-jarige jongen aan. De dag erop werd de moeder opgepakt. De politie gaat uit van een misdrijf. Bij Nijkerk is de Hardenbergerbrug in beide richtingen gesloten. Rijkswaterstaat zegt dat dat uit voorzorg is. Het besluit werd genomen nadat de brug geïnspecteerd werd. Onduidelijk is nog wat er precies aan de hand is. Volgens de gemeente Nijkerk gaat het om veiligheidsredenen. De brug blijft de komende 48 uur dicht. Verkeer kan niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen en wordt omgeleid. Ook de vaarroute en de wegen onder de brug zijn afgesloten. Vakbonden CNV en FNV verwachten dat morgen zo'n 3000 overheidsmedewerkers het werk neerleggen om actie te voeren tegen de plannen die het kabinet heeft voor de sociale zekerheid. Medewerkers van het Rijk, gemeenten, ABN AMRO en universiteiten zullen zich in Den Haag verzamelen voor een mars richting het ministerie van Financiën, waar de vakbondsleden hun eigen begrotingsplannen zullen overhandigen. Daarnaast zullen bijvoorbeeld Rijksschoonmaakmedewerkers de rest van de week en komende maandag ook het werk neerleggen. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat zijn bezoeken aan Moskou en Kiev goed zijn geweest en dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt. Op sociale media schreef hij dat de Amerikaanse president Trump hard werkt om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Trump heeft Witkoff en zijn schoonzoon Jared Kushner naar voren geschoven als bemiddelaars in het vredesproces. Afgelopen weekend bracht het tweetal eerst een bezoek aan Moskou en gisteren aan Kiev. Het weer. Vanuit het westen raakt het bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Ja, we zijn weer begonnen. Stakenburgenavond hier op Breda Nu. Na anderhalf jaar afwezigheid ben ik weer terug met deze show. Elke maandagavond vanaf nu weer tussen 8 en 10 hoor je hier de leukste muziek en de nieuwste nummers die je maar kan bedenken. We starten lekker vrolijk met Root Syndicate, Mockingbird Hill. En we gaan verder met nieuwe muziek, want dat is toch ook een beetje waar het om gaat hier zo. Minder dan de anderhalf jaar geleden, maar nog steeds hou ik van nieuwe muziek. En dit is een hele lekkere. Hij is afgelopen vrijdag uitgekomen. Staat bovenaan in de tipparade. Die zal volgende week zeker in de top 40 terecht gaan komen. Dit is de nieuwe van Bente. Dit is Parachute.

De nieuwste van Bente, Parachute. En die ga je vast nog wel vaak... Parachute. Die ga je dan zeker nog vast wel vaker horen. Hier op Breda Nu, ongetwijfeld, zal dat gaan gebeuren. Misschien heb je inmiddels na het studiecircus je studiespullen allemaal weggelegd. Misschien zit je gewoon te luisteren, was je helemaal niet aan het studeren. Misschien studeer je helemaal niet meer. Maar luister je gewoon lekker naar Breda Nu, naar lekkere muziek. En een van die lekkere nummers die vanavond voorbij gaat komen... is Houdini van Dua Lipa. Die komt zo meteen. Summer Sun van Texas komt voorbij. Maar we gaan eerst beginnen verder met deze. Dit is The Sun Always Shines on TV. Aha.

Rather Be van Clean Bandit. En dan zei ik, we gaan veel muziek draaien vanavond. Want dat is toch een beetje waar het in mijn show in ieder geval over gaat. Nieuwe muziek, maar ook gewoon nummers die je kent en mee kan zingen van voor naar achter. En zo is het volgende nummer, is er ook eentje van. Ga je ongetwijfeld kennen. De grootste hit die Texas heeft gescoord in heel Europa. Overal top 10 noteringen, behalve in Nederland. Nooit in top 40 gestaan. Kwam op de tweede positie van de tipparade terecht. Maar toch, iedereen kent hem en hij wordt ontzettend vaak gedraaid op de radio. De Summer Sun.

Dua Lipa. Precies. Begin jaren 70, eind jaren 70, begin jaren 80, had je een band die heette Splits End. En daar waren Neil en Tim Finn waren daar de leadzangers van. Waren twee broers, die waren daar de voormannen. En in 84 besloten daar met z'n allen, we gaan daarmee stoppen. En dat vonden heel veel mensen jammer. Onder andere Neil had daar spijt van. En die had zoiets van, ik wil toch wel eigenlijk in de muziek blijven. En die heeft aan zijn drummer gevraagd van Splits End, zullen wij een nieuwe band oprichten? En die had zoiets van, ja, dat is goed. Vervolgens gingen ze op zoek naar een derde bandlid, de basgitaar. Dat werd Nick Seymour. En samen richtten ze in 1985 een nieuwe band op. En die band heette Crowded House. En een van de nummers van Crowded House, eigenlijk denk ik wel de grootste, Weather With You. En die hoor je nu, hier op Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: In de Bredase wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier, en zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige Raad van Commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredase club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Güvenç en Michael Dingsdag het stokje over. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Om het nieuws van de afgelopen week door te nemen.
3: Het nieuws.
2: Nieuws. Het nieuws.
3: Van de afgelopen week. Dit is
2: Kijk op de Week.
3: Kijk op de Week.
4: Precies, Kijk op de Week, waarbij we het nieuws van de afgelopen week doornemen. Ik heb weer 3 nieuwsitems uitgekozen. Het is voor de mensen die het niet kennen, ik kies 3 nieuwsitems uit. Die van de afgelopen week, die behandelen we. En daar heb ik een liedje bij uitgekozen waarvan ik denk, van, nou, daar vind ik een toepasselijk liedje voor bij dat nieuwsitem. Wat was er onder andere allemaal te doen de afgelopen week? Nou, Bredana's konden babykleding doneren voor gezinnen in armoede. Tot en met afgelopen zondag, 6 september, konden Bredana's babykleding en andere bruikbare spullen voor jonge kinderen inleveren voor een landelijke actie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en Stichting Babyspullen. De spullen worden gebruikt voor babypakketten voor aanstaande moeders en gezinnen die in armoede leven. De actie is een proef en richt zich vooral op kleding voor pasgeborenen tot en met maat 80. De organisatie hoopt per inzamelactie ongeveer 30 grote vuilniszakken met geschikte spullen bijeen te brengen. Nou, een hartstikke goede actie natuurlijk. Zo zijn er wel meer. Je kan ook kleine knuffels doneren bij verschillende winkels om kinderen, pasgeborenen in een gezin waar niet heel veel, die het niet heel breed hebben, om dat te doneren. Want toch, knuffels ook helpen ontzettend goed bij baby's als ze opgroeien. En zo gaat het allemaal door. Maar deze actie, hartstikke goed. Afgelopen week is die geweest, tot met gisteren. Maar hou het zeker in de gaten. En kijk desnoods op de website van de Stichting Babyspullen. Want ze zullen vast nog wel meer kunnen gebruiken. Nou, een liedje wat hier ze bij paste, dacht ik, Baby Baby. Dit is Amy Grant.

En na Amy Grant met Baby Baby gaan we door met het volgende nieuwsartikel in deze Keek op de Week. En die gaat over het regionale voedselbos. Want op afgelopen zaterdag 5 september deden 6 voedselbossen in de regio mee aan de landelijke Open Voedselbossendag. De bezoekers konden er rondleidingen, wandelingen en proeverijen volgen en kennis maken met een vorm van landbouw waarin meerdere plantenlagen samen een eetbaar ecosysteem vormen. De voedselbossen gebruiken geen kunstmest of gif en kunnen onder meer bijdragen aan een gezondere bodem, wateropvang en herstel van insecten en vogelpopulaties. Ik weet niet of je weet of dat bij jou een voedselbos in de buurt is. Ik weet wat bij mij is een voedselbos in de buurt. Ik ben er nog nooit geweest, heel grappig, maar ik weet dat er eentje is. En je hoort hem al. Muziek die hier zo bij past. George Ezra. Natuurlijk, dit is Green Green Grass.

0: paradijs.
1: En dan door naar het derde en laatste nieuwsartikel in deze Cake op de Week. En die gaat over de culinaire bikers. Want de motorclub Culinaire Bikers organiseerde afgelopen zondag een sponsorrit voor Stichting Rolleren Zuid. Nou, ongeveer 100 motorrijders uit Nederland en België werden verwacht voor een route van circa 150 kilometer, waarbij de volledige opbrengst naar de Breda Stichting gaat. De Stichting Rolleren Zuid ondersteunt mensen met een beperking en een kleinere beurs bij vervoer en uitstapjes. De motorclub koppelt de sponsorrit traditioneel aan culinair genieten. En dit jaar begon de dag met een gezamenlijk ontbijt. Dat is toch wat anders dan bikers die rondrijden om het allemaal wat moeilijker te maken. Ik moet natuurlijk wel oppassen wat ik zeg. Niet alle bikerclubs doen dat. En zo zie je ook de culinaire bikers. Doen het hartstikke goed. Want die zorgen er gewoon voor dat de mensen die het wat minder makkelijk hebben Stichting Rolleren Zuid kunnen gaan gebruiken. Dit is Ride Like the Wind van Christopher Cross. Vond ik wel toepasselijk.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer. Hello.

The Corrs met Breathless. Ja, ze treden nog steeds op. Het is een band uit de jaren 90 en een Ierse band. We staan uit broers en zussen. En ze treden nog steeds op. Ze hebben net deze maand staan ze in Spanje en een keer in Abu Dhabi. Mocht je het leuk vinden. En je bent in de buurt. Zeker de moeite waard. Ik heb ze ooit een keer live gezien, net toen ze de eerste album uit hadden. Forgiven, Not Forgotten, stonden ze in het voorprogramma van Celine Dion in Ahoy. En daar hebben ze toen voor het eerst gezien. Hartstikke leuk optreden. Je hebt wel eens van die dagen dat je denkt van, deze moet ik niet vergeten. Ik heb het thuis, voor de mensen die mijn show eerder over de radio hebben gehoord, een aantal jaar geleden. Ik heb ooit een keer de fout gemaakt om pannenkoekendag te vergeten. En dat is mij thuis niet in dank afgenomen. Dus ik hou altijd de dagen een beetje bezig. En om nou te zorgen dat jij ook weet welke dagen er allemaal aankomen, welke themadagen, ga ik dat voor jou nu doornemen om te weten dat je een beetje weet wat komt eraan. Morgen is het internationale dag van de fysiotherapeut. Dus heb je morgen een afspraak bij de fysiotherapeut? Neem dan iets mee voor hem. Leuk. Of feliciteer hem in ieder geval met de internationale dag van de fysiotherapeut. Woensdag 9 september. Dan is het internationale dag van de onderwijsbescherming. En donderdag de 10e. Ook heel belangrijk. Internationale dag tegen voorkoming van zelfdoding. Maak het allemaal bespreekbaar. En heb je gedachten. Altijd 113 kan je helpen. Vrijdag 11 september is het de dag van de scheiding. Jawel, dat is een nationale dag, geen internationale dag. Nee, want die krijgen we weer op vrijdag, zaterdag. De dagen gaan allemaal hard. Zaterdag 12 september is het internationale dag van de migraine. Die wil je ook liever niet. Het is ook internationale dag van de eerste hulp. Daar ga je liever ook niet naartoe. En het is dag van de boerin. Nou, is dat even gezellig. En zondag 13 september, heel belangrijk voor de dames, Wereldchocoladedag. Dus mannen, heb je een vriendin? Of vrouwen, heb je een vriendin? Koop voor elkaar lekker een stuk chocola. Want dat moet, vind ik wel, op Wereldchocoladedag. En volgende week maandag is het Europese dag van het Joods cultureel erfgoed. Dat je het maar weet. En dan gaan we nou weer gewoon lekker verder met muziek. En een van die nummers die voorbij gaat komen, in dit geval, is van onze vrienden uit Zeeland. Dit is Love You More van Raccoon.

En dan is het weer tijd gekomen voor reclame en het nieuws. Tenminste, bijna tijd. We hebben nog een tijd voor een nummer. Ik ga je eerst vertellen wat er na de reclame en het nieuws nog voorbij komt. Hier op Breda nu, bij Stakenburg in de avond. We krijgen zometeen nog de nieuwste van James Blunt. Een muzikale drieluik waar ik een thema heb uitgekozen. En drie bij toepasselijke liedjes voor heb. We gaan nog veel meer muziek draaien. En we gaan nog terug in de tijd met de nummer 1 van toen om te luisteren wat er ergens in het verleden een keertje op nummer 1 stond in week 37. Want dat is de week waar we op dit moment in leven. 37 alweer. Het is ongelooflijk. Einde van het jaar nadert bijna. Maar zover zijn we nog lang niet. Voor de mensen die nog blijven luisteren. Zeker blijven luisteren. Voor de mensen die naar bed toe gaan en gaan slapen. Welterusten. Voor de mensen die iets anders gaan doen. Helaas, jammer. Je gaat nog heel veel leuke dingen missen. Maar ga gewoon lekker je ding doen. Maar het leukste is als je hier blijft luisteren. Hier naar Stakenburg in de avond op Breda nu. En dan gaan we nu even lekker met de voetjes van de vloer. Doen we lekker mee. Een beetje met spaghetti benen. Dit is Tommy Cash. Met espresso macchiato. Beetje meezingen mag ook wel. Zover het kan. Vast wel. Al is het fonetisch.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Vandaag heeft de politie in het onderzoek rond de fatale schietpartij van vorige week in het Gelderse Overasselt opnieuw verschillende vuurwapens gevonden. Onbekend is om hoeveel vuurwapens het gaat en de vindplaats. De politie meldt over precieze omstandigheden en vindlocaties geen mededelingen te doen. Er wordt al dagenlang in de omgeving van Overasselt gezocht en er zijn al meerdere wapens aangetroffen. Zo werd er bijvoorbeeld een tas met wapens in Wiegen gevonden. Het is niet bekend of die vorige week bij het geweldsincident zijn gebruikt. De Nederlandse mijnenjager Willemstad en het luchtverdedigings- en commandofregat De Ruiter die waren uitgevaren om eventueel te helpen bij een missie in de straat van Hormuz keren huiswaarts. De internationale missie blijft uit. Van activering is op dit moment geen sprake, schrijft defensieminister Jessel Gus in een brief aan de Tweede Kamer. De missie zou door het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk geleid worden, maar door nieuw geweld tussen de VS en Iran komt het er niet van. Actievoerders van Extinction Rebellion gaan morgen als koning Willem-Alexander en koningin Maxima in het Drentse dorp Seije op bezoek zijn demonstreren. Het doel is een vuist maken tegen het gebruik van pesticiden in de landbouw in Drenthe. Volgens de actiegroep is er in het programma van de koning en koningin te weinig ruimte ingeruimd voor de zorgen over pesticidengebruik in de landbouw. RTV Drenthe meldt dat er zo'n 30 actievoerders verwacht worden die met spandoeken langs de route staan en liederen zingen. De Duitse krant Frankfurter Allgemeine schrijft dat de Duitse klimaatactivist Daniel V., die in Duitsland voor sabotagepogingen van het energienet wordt gezocht, ook mogelijk in Nederland wilde toeslaan. Het zou gaan om een elektriciteitsstation in Doetinchem. Dat zou in een notitieboekje van V. staan dat vrijdag in zijn camper werd gevonden. V. is op de vlucht geslagen en naar hem wordt gezocht. Het weer bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Dat geldt ook voor de nacht. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: En welkom terug bij Starenburg en Avond hier op Breda Nu. Je hoorde Bad Dreams van Teddy Swims. En we gaan gewoon nog heel veel lekkere muziek luisteren dit komende uur. Want tot 10 uur hoor je hier Starenburg en Avond. Wat komt er allemaal nog voorbij? Muzikale drieluik zo meteen. Nog nieuwe muziek van James Blunt. Mocht je die nog niet gehoord hebben, blijf zeker luisteren. Mocht je hem wel gehoord hebben, blijf ook zeker luisteren. Want hij is echt heel lekker. We gaan nog even terug in de tijd. We hebben nog een pareltje. Dat is een nieuw onderdeel in deze show. Een pareltje. Wat ergens een nummer wat nooit is uitgebracht. Wat nooit is in de top 40 als single is uitgebracht. Maar ergens op een album staat dat eigenlijk te mooi is om niet te draaien op de radio. Dat komt ook allemaal nog voorbij. Dus blijf zeker hangen. Blijf zeker luisteren. Nou, ik zeg, veel muziek. Heel veel lekkere muziek. Die je gewoon lekker mee kan zingen. Kan dansen. Maakt niet uit. Gewoon lekker. Al lig je in je bed en lig je te luisteren. Kan ook. Dit is Daft Punk met Pharrell Williams en Nile Rodgers. Get lucky.
1: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

Ja, vroeger zei ik van tevoren al wat het thema was van het muzikale drieluik. Ik dacht tegenwoordig, weet je wat, ik ga jullie gewoon proberen te laten raden. Je hoorde twee nummers, Michael Jackson en UB40, Black or White en Red Red Wine. Nou, wat zou het zijn het thema deze keer? Precies, het gaat over kleuren. Ah, verrassend. Maar het wezen is kleuren. En dat betekent, muzikale drieluik, we hebben er twee gehad. Er gaat er nog eentje komen. Er zijn heel veel nummers natuurlijk met kleuren. Je kan overal uit kiezen. Maar ik dacht van, nou, we hebben rood gehad, we hebben zwart gehad, we hebben wit gehad. We gaan er voor een blauwe.

En ook bij blauw heb je heel veel keuzes. Maar ik vind deze wel heel leuk, eigenlijk. Ik heb hem al een beetje? Vast wel. Eiffel 65. En het is de originele, niet de nieuwe. Dit is Blue.

Ja, het is. Je denkt, het klopt niet. Het klopt wel. Dit hoort in het nummer te zitten. Het is een Vloem remix. Ik zet gewoon de verkeerde aan. Dat kan toch allemaal niet? Nee. Deze is veel beter.

0: Je luistert.
1: Luistert.
0: Naar Stakenburg in de avond. Elke maandagavond. Tussen 8 en 10. Alleen.
1: Alleen.
0: Alleen op Breda nu.

0: Je luistert. Naar Stakenburg in de avond. Op Breda nu. De show. Waar je de nieuwste muziek hoort.
1: Ja, precies. De nieuwste muziek hoort. En de nieuwe nummer wat ik zo meteen ga draaien is de nieuwste single van James Blunt. Een tijdje geleden kwam al zijn Taste Like Summer uit. De nieuwe single die van het aankomende album gaat komen. Airplane Mode gaat het album heten. Het 8e album is inmiddels van hem. Komt op 6 november komt het uit. En zijn tweede single daarvan is afgelopen vrijdag uitgekomen. En hij is lekker. Tenminste, ik vind hem lekker. Misschien jij ook? Beoordeel zelf. Dit is de nieuwste single van James Blunt. En hij heet Weight of It All.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: In de Bredase wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier, en zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige Raad van Commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredase club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Güvenç en Michael Dingsdag het stokje over. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Deze Engelse zangeres Shanna Spyro is afgelopen weekend 6 plaatsen gestegen in de top 40 naar de nummer 10 positie. Heb jij afgelopen weekend ook zo genoten van Breda Barst? Afgelopen vrijdag begon het natuurlijk, begon er wat nat. Maar dat klaarde redelijk snel daarna weer op. En het werd steeds drukker met Merel als hoogtepunt afgelopen vrijdagavond en zaterdag. Was het natuurlijk gewoon één groot feest. Het was alleen maar goed weer. Er waren veel leuke bands. Heel veel leuke bands moet ik zelf zeggen. Afsluiten Jungle by Night. Het werd steeds drukker in de loop van de dag. En het was gewoon gezellig. Het was lekker weer. Misschien dat je er geweest bent. Misschien ook niet. Als je er geweest bent, misschien heb je ze gezien zaterdagmiddag. Wij zijn zaterdagmiddag, ben ik met mijn gezin, 's middags geweest voordat ik radio moest maken bij Breda Nu. Nou, moest, wilde waken. En ik had zoiets van, ik wil om 3:30 moet ik in het park zijn. Want er staat een band op het hoofdpodium. Die wil ik per se zien. De Lambros. En ja, wat mij betreft, ze maken het voor mij helemaal waar. Ik heb helaas op dit moment geen live optreden beschikbaar om te draaien. Maar ik wil je er wel meenemen naar een nummer van hun. Dus het is gewoon een studioversie van de versie Blues Within. En beoordeel zelf. Live, waanzinnig. Twee broers op het podium. Met een didgeridoo erbij. Ze komen uit Australië. Dus de didgeridoo stond op het podium en deed ook mee aan de muziek. Ze maken lekkere bluesrock. Ja, meer kan ik er niet van zeggen. Dit is Blues Within van Lambros.

0: van toen.
1: Welke hit stond er ook alweer op nummer 1 in dat jaar?
0: Je hoort het in de nummer 1 van toen.
2: Ja, de nummer 1 van toen. We gaan weer terug in de tijd. En voorheen had ik mijn liefzallige virtuele assistente Betty. Die is er helaas niet meer. Die had er geen zin meer in. Dus ik heb een nieuwe liefdallige virtuele assistente. En die heet Daphne. Goedenavond, Daphne.
3: Goedenavond, Dennis. Wat leuk dat ik dit samen met jou mag gaan doen.
2: Zeker, ik vind het ook heel leuk. En ik hoop dat jullie het ook leuk vinden om weer even terug te gaan in de tijd. Want ja, er heeft tussen 1980 en nu heel veel nummers, liedjes hebben op de nummer 1 positie gestaan in de top 40. Niet altijd waren van even hoge kwaliteit. Laten we daar heel eerlijk over zijn. Sommige waren gewoon enigszins vliegen. Sommige waren, ja, we kunnen niet eens muziek noemen, sommige nummers. Maar er is van alles op nummer 1 gekomen. En uiteindelijk zijn wij er zelf verantwoordelijk voor geweest door het te draaien, te kopen en ga zo maar door. Betty, of Daphne, ik moet er even wennen hoor. Daphne gaat voor mij een jaartal kiezen tussen 1980 en nu. En dan de week waar we nu in leven, week 37. Daarvan gaan we dan kijken wat er op nummer 1 heeft gestaan. En die gaan we dan draaien. Of we het nou leuk vinden of niet. Uiteindelijk gaan we hem gewoon doen. Want ja, hij heeft op 1 gestaan. Dus de vraag aan Daphne is, welk jaar heb jij vandaag voor ons uitgekozen?
3: In het jaar dat ik voor vanavond heb uitgekozen, werd op 14 juni het Schengenakkoord ondertekend. Door België, Frankrijk, West-Duitsland, Luxemburg en Nederland. Over het geleidelijk afschaffen van grenscontroles. Op 13 juli vond Live Aid plaats in Londen en Philadelphia om geld in te zamelen tegen de hongersnood in Ethiopië. En in mei bezocht paus Johannes Paulus II Nederland. Ik heb het over het jaar 1985.
2: 1985, midden in de jaren 80. Ja, jaren 80. In de jaren 80 is gewoon heel veel leuke muziek gemaakt. Er is ook al heel veel wat minder leuke muziek gemaakt. Maar ja, ik ben een jaren 80 kind. Dus ik heb ben daarmee opgegroeid met die muziek. Ik vind bijna alles leuk wat uit de jaren 80 komt. Ook al is het soms ontzettend fout. Maar ja. De vraag is, wat stond er op nummer 1 in dat jaar? En die gaan we eens even erbij pakken. Dat is Madonna met Into the Groove. En Madonna die heeft in totaal 16 weken in de top 40 gestaan. 16 weken. En bereikt 3 weken lang de eerste plaats. Ja, het is het begin van een beetje van Madonna. Into the Groove. Gaan we hem draaien? Ik ga hem gewoon lekker draaien, want het blijft een lekker nummer. Ook al is het, ja, ik kan van alles vinden van Madonna. Ze kan niet zingen als ze live is, alleen met ondersteuning. Maar ze maakte wel leuke muziek, zeker in de jaren 80 en nog steeds eigenlijk.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

Walk the Moon met Shell Up and Dance. En dan gaan we nou het onderdeel het pareltje. Wat ik daarmee bedoel is een nummer wat op een album staat, wat nooit is, waarvan het nummer nooit is als single uitgebracht is, maar eigenlijk te mooi is om niet te laten draaien op de radio. En vanavond heb ik het nummer Running to Stand Still uitgekozen van U2. Het staat op het Joshua Tree album uit 1987. En het gaat over een wijk waar Bono, als zanger in Dublin, waar hij vlakbij is opgegroeid. En dan heb je een aantal grote flatgebouwen, de Ballymun Flats. En daar was in de jaren 80 waren daar heel veel heroïneverslavingen. En daar hadden ze echt een heel groot probleem voor in de stad. En Bono die heeft zich toen geïnspireerd daarop en die heeft een nummer gemaakt over een heroïneverslaafd koppel wat woonachtig is in die Ballymun Flats. En het nummer, misschien een zwaar thema, maar het nummer is zo mooi. Tenminste, ik vind het heel mooi. Het is... Ja, de volledige tekst geschreven door Bono. De rest van de band heeft de muziek gemaakt. Maar het is gewoon een heel mooi nummer. Beoordeel het lekker gewoon zelf. Dit is Running to Stand Still van U2.

0: Dankjewel voor het luisteren vanavond en hopelijk tot volgende week. Fijne avond en welterusten voor straks.
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Bij de Berlijnse stadspoort Brandenburger Tor hebben zo'n 5000 mensen geprotesteerd tegen de radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland. Er waren spandoeken met teksten als "Fascisme is geen alternatief" te lezen en mensen scandeerden "Samen tegen fascisme". Gisteren boekte AfD in deelstaat Sachsen-Anhalt een grote overwinning en veel mensen reageerden geschokt op die zege. Ook 30 kilometer verderop in Potsdam werd gedemonstreerd, maar die actie was kleinschaliger. De veiligheid van de constructie van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk kan door Rijkswaterstaat niet gegarandeerd worden en daarom blijft de brug voor herstelwerkzaamheden gesloten. Onbekend is wanneer die klaar zijn en wanneer de brug weer voor het verkeer toegankelijk is. Rijkswaterstaat voerde een reguliere inspectie uit en zag dat er rond de pijlers zand en grind waren weggespoeld. Dit was al eerder opgemerkt en daarom waren er reparatiewerkzaamheden in november gepland. Maar bij de huidige inspectie bleek de situatie verslechterd te zijn. Een kleine twee weken na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet werd vandaag een dag van nationale rouw in Nepal gehouden. Op verschillende plaatsen waren er wakens en de vlaggen van overheidsgebouwen hingen half stok. Het natuurgeweld heeft aan zeker 1300 mensen het leven gekost en nog altijd worden zo'n 5000 mensen vermist. Onder hen zijn twee Nederlandse toeristen. Finse media melden dat de bouw van het hekwerk aan de grens met Rusland is afgerond. Het hek, dat ruim 4 meter hoog en zo'n 200 kilometer lang is, heeft rond 380 miljoen euro gekost. Finland deelt de langste grens met Rusland. Het gaat om ongeveer 1340 kilometer. Het hek is geplaatst op plekken waar dat volgens de grensbewakingsdienst erg hard nodig was. Sinds Finland in 2023 tot de NAVO toetrad, nam de spanning aan de grens toe, omdat die toetreding geheel tegen de zin van Rusland was. Het weer bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Dat geldt ook voor de nacht. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.
6: Elke week hoor je op dit radiostation de beste symfonische en progressieve rock van de afgelopen decennia. In de Symfo Experience met Ad van Loon.

Welkom bij de Sipho Experience. We hebben weer een bloemlezing aan, mooie symfonische klassiekers en natuurlijk ook een mooi nieuw werk. We begonnen echt met een evergreen wat mij betreft. In de EMI Studios in Londen legde Beatles de laatste hand aan waar mijn guitar Gently Weeps. Componist George Harrison neemt ook de lead vocals op zich. Eric Clapton speelt onbezoldigd de iconische gitaarsolo. Harrison schreef de tekst op het moment dat het niet meer boter tussen de Fab Four. Na een terugkeer van het transcendentale meditatietrip bij de Indische guru Maharishi Mahesh Yogi. Het Chinese boek I Ching diende als inspiratie voor de schrijfwijze While My Guitar Gently Weeps. En bevestigde de status van het songwriters talent van George Harrison. Die ook Here Comes the Sun en Something schreef. Later waren er mooie covers van het nummer van Jeff Healey, maar ook van Toto. De Schotse band Long Earth, opgericht in 2016 door toetsenist Mike Baxter. En neemt het debuutalbum The Source op in 2017. Ja, inmiddels is er een vierde album van deze band. Mike Baxter nog steeds in de band op toetsen. Kenny McCabe op drums en achtergrondzang. Ronaldo McKim op gitaar. Achtergrondzang David McLachlan op basgitaar. En Mike Sigrist op leadzang. En met name de kop van die zangeres. Die zorgt ervoor dat de band een prachtig mooi nieuw album heeft gemaakt. Towards the Sun. Een vierde opvolger van An Ordinary Life 2024. In 2020 maken ze Once Around the Sun. En The Source in 2017 was hun debuut. Mooie neo-sinfo van deze band Long Earth. En hier is van het album Seahorses. MUZIEK

Oh, een portie jeugdsentimenten, joh. Optima forma. Emerson, Lake en Palmer Pictures at an Exhibition. We draaiden excerpts opgenomen in Newcastle in 1971 op 26 maart. En geïngineerd door Eddie Offutt, die we ook kennen van Yes. Je hoorde achterin volgens Promenade, The Hut of Baba Jaga, The Curse of Baba Jaga en The Hut of Baba Jaga en het fantastische The Great Gates of Kiev. En The End hoorde je ook nog. En het was gebaseerd op het schilderijen tentoonstelling van Mussorgsky, Pictures at an Exhibition. Oh, wat hebben we dat album vaak gedraaid. Mijn vriend en ik, ja, nou, en dit was toch wel een beetje een aha-herlevenis, als je het aan mij vraagt. The Bardic Debs is een band uit Engeland die inmiddels een vierde album hebben uitgebracht. Some Things Are Worth Remembering. Opvolger van What We Really Like in Stories in de band. Onder andere ook Peter Jones, die we ook kennen van Camel. En van Tiger Moth Tales. Richard Kruger zit ook in de band. Of speelt orgel. Martin Haskell fungeert als verteller. En verder ook Garrett Cole op gitaar en zang. Tim Geert op drums. En Dave Bandana op toetsen, gitaar en zang. Van het nieuwe album, het mooie Islands.

Ja, het was wel eens de ultieme symfonische rock genoemd. De band Ain't It. Op ongekende wijze maken ze een mix van rock en klassiek, of beter gezegd, van klassiek en rock. En de band staat onder leiding van Robert John Godfrey op toetsen en programmering. Mark Reed op toetsen, gitaar, basgitaar, zak en programmering. Dave Story op drums en percussie. Nick Willis op percussie, gitaar en basgitaar. En Jason Ducker op gitaar en basgitaar. Het was een compilatie, er waren verschillende twee. Rise and Shine volume 2, Rising uit 2011. En Rise and Shine volume 3, Shining in 2012. En dit nummer wat ik nu draaide was het aansprekende nummer en heel erg bombastische Apocalypse Judgment Day. En dat was ook te vinden op hun eerste album, een van hun bejubelde eerste albums. En The Region of Summer Stars. En ja, blijft fantastisch wat deze band laat zien. De Noorse band Laughing Stock bracht eerder dit jaar Live in Seven Dreams uit. En nu is er een EP met 4 nummers uit, Forgotten Dreams. Nummers die stammen uit de compositorische sessies voor Live in Seven Dreams, maar de plaat niet hebben gehaald. Maar ja, het zijn toch nummers die wel zeer bijzonder zijn en ook wel passen in het stramien van dat album. Midnight Air M3 is dan een van die voorbeelden van prachtige nummers van The Laughing Stock. En dat ga je nu horen.

Laughing Stock. En een EP die een aantal nummers bevat die het niet gehaald hebben op hun vorige studioalbum. En Midnight Air M3 was er daar één van. Verder met Camel, die maakte in 2013 een heropname van een geweldige album, The Snow Goose, uit midden van de jaren 70. En daarop werden nieuwe remake nummers gemaakt. Die nummers zijn opnieuw opgenomen. En daarvan hoor je Radiator Goes to Town.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Het personeel van de Eiffeltoren in Parijs heeft het werk neergelegd uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke medewerkers. Dat gebeurde tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep die minder contact met vrouwen zou hebben geëist. De uitbater van de Eiffeltoren erkent weliswaar dat die voorwaarde is gesteld, maar zegt ook dat die nooit geaccepteerd had mogen worden. Medewerkers spreken van een besluit waarbij vrouwen vanwege hun geslacht aan de kant werden gezet. Het Franse kabinet reageert geschokt. Bij de Berlijnse stadspoort Brandenburger Tor hebben zo'n 5000 mensen geprotesteerd tegen de radicaal-rechtse partij Alternatieven für Deutschland. Er waren spandoeken met teksten als "Fascisme is geen alternatief" te lezen en mensen scandeerden "Samen tegen fascisme". Gisteren boekte de AfD in deelstaat Sachsen-Anhalt een grote overwinning en veel mensen reageerden geschokt op die zegen. Ook 30 kilometer verderop in Potsdam werd gedemonstreerd, maar die actie was een stuk kleinschaliger. De Hardenbergerbrug onder de A28 bij het Gelderse Nijkerk blijft voorlopig dicht, want Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet garanderen van de brug die nu versneld wordt hersteld. Bij een inspectie bleek namelijk dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld. Dat probleem was al eerder ontdekt, maar blijkt nu sneller te zijn verslechterd. Daarom zijn de in november geplande werkzaamheden naar voren gehaald. Wanneer de Hardenbergerbrug onder de A28 weer open kan voor verkeer is nog niet bekend. En Finse media melden dat de bouw van het hekwerk aan de grens met Rusland is afgerond. Het hek van ruim 4 meter hoog en zo'n 200 kilometer lang kostte rond de 380 miljoen euro. Finland deelt de langste grens met Rusland. Het gaat om ongeveer 1340 kilometer. Het hek is geplaatst op plekken waar dat volgens de grensbewakingsdienst erg hard nodig was. Sinds Finland in 2023 tot de NAVO toetrad, nam de spanning aan de grens toe, omdat die toetreding geheel tegen de zin van Rusland was. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
7: De Simfo Experience met Ad van Loon. Elke week te beluisteren op diverse radiostations.
6: Check.
7: Facebook.com/Simfo Experience.
8: Facebook.com/Simfo Experience.

Welkom bij deel 2 van de Sifo Experience. We begonnen met Il Volo van Zucchero Fornicieri. Een van de meest geliefde nummers van de carrière van deze Italiaan. Een emotionele, bijna spirituele ballad uit 1995. Ook te vinden op het album Spiritivo Divino. Heel veel warmte, intiem en sfeervol. Die prachtige muziek en de mooie stem had hij ook. Dit was een heel mooi nummer, ook een hit in 1995. Il Volo, en maakte ooit ook nog samen met Paul Young Senza Una Donna in een gemixte Italiaanse-Engelse versie. Ook dat is hartstikke mooi. De man John Greenwood was lange tijd arts. En na zijn pensioen is hij zijn hobby muziek op gaan pakken. En hij maakte inmiddels een aantal albums. En zijn nieuwste heet First Day. En daar doen ook weer een behoorlijk aantal mensen mee. Roger King is de voormalige toetsenman van Steve Hackett. Die doet mee op grand pianos. Verder ook op dit album bijdragen van Chester Thompson op drums. En Sean Timms, die kennen we dan weer van de band Unitopia uit Australië. En John Greenwood is eigenlijk een Engelsman, maar beoefende zijn carrière vooral in Australië. En ja, van het album The First Day, waarop ook een epic van 22 minuten. Ook een aantal wat kortere nummers, zoals All Over.

Vallen meesterwerk Out of the Blue uit 1977. Symfonische pop in optima forma van het Electric Light Orchestra, onder leiding van Jeff Lynne, die zong, zijn gitaar speelde en nog diverse andere instrumenten. Bev Bevan op drums, Richard Stanley op keyboards, Kelly Groukut op zang, backing vocals, Mick Kaminski op viool, Hugh McDowell op cello en Melvin Gale op cello en

Piano. Ja, prachtig album Out of the Blue. Prachtige symfonische popsongs. En ja, het klinkt fantastisch. Stefano Panunzi was de man die ooit Fieri oprichtte. Een Italiaanse symfonische rockband. Hij heeft nu weer een soloalbum gemaakt. Dat is zijn vijfde, Caravaggio. En Caravaggio is een hele bekende Italiaanse schilder. Die prachtige schilderijen schildert. En ook Stefano Panunzi maakt prachtige muziek. Die daarop geïnspireerd is. Tim Bowness doet onder andere ook mee op dit album. En als zanger. Verder ook nog Colin Edwin op bas, gitaar. En nog diverse andere Italiaanse grootheden op diverse instrumenten. Stefano Panunzi speelt zelf toetsen. En van het album, titeltrack en de opener van het album, Caravaggio.

Palace, altijd garantie voor bombastische muziek. De band bestond tijdens het album We Are How We Are uit 2014 al. Paul McKay op zang, Graham Murray op bas, Niall Matthewson op de gitaar, Ronnie Brown op keyboards en Colin Fraser op drums. Ja, ze maakten heel veel albums. Inmiddels is de eerste zanger Alan Reed weer terug in de band. Alleen hij heeft Parkinson. En ja, volgens mij gaat de band in ieder geval ermee stoppen. Of zal Alan Reed zijn stapje terug doen. Maar ik heb begrepen dat er nog een album komt. Maar dit was Dominion van dat album We Are How We Are. Verder met een van de mooiste albums van de laatste tijd, vind ik. Steve Hackett en Steve Roddery, twee giganten uit de symfonische rockgeschiedenis op gitaren, hebben samen een album gemaakt, The Roaring Waves. Het is een fantastisch mooi album. Hier is van het album het prachtige The Black Sea.

0: van de hoogtepunten van The Roaring Waves. Een samenwerkingsproject. Uniek, vind ik. Tussen Steve Hackett en Steve Roderick. Steve Hackett als soloartiest, maar natuurlijk ook 50 jaar geleden. Stapt hij uit Genesis. Ook daar heeft hij zijn stempel aardig op gedrukt. En Steve Roderick is natuurlijk de geweldige gitarist van Marillion. En ja, ze hebben samen een prachtig album gemaakt. Een van de hoogtepunten vind ik The Black Sea. En er staan nog meer prachtige dingen op. Echt een aanrader. Ze spelen allebei gitaar. Steve Hackett speelt ook nog harmonica en basgitaar. En ook Steve Roderick speelt basgitaar en ook nog toetsen. En verderop toetsen en basgitaar Ricardo Romano. Daniela Pomo op drums. En Leon Parr op drums. Prachtig album. Wat mij betreft een aanrader.
1: Dit is het standaardalbum van de maand.
0: Ja, het standaardalbum van de maand is weer een nieuw album. Want het, ja, een nieuw album, het is een oud album, maar het is weer een album in de nieuwe maand. Zo moet ik het eigenlijk formuleren. En ja, ik had vorige maand een album uit 77. Nou, ik blijf even in het jaar 1977. Toen verscheen het album van Supertramp, Even in the Quietest Moments. Ja, een album wat eigenlijk toch vooral geweldig is vanwege de epic die erop staat, Fool's Overture. Maar daar staan nog meer mooie nummers op, wat mij betreft. Maar ja, dat album is toch een voortzetting van de stijl die de band zich aanmat met Crime of the Century, Crisis What Crisis en Even in the Quietest Moments. Vanaf Breakfast in America werd het waarschijnlijk iets commerciëler. En dan kwamen ook de hele grote hits voor Supertramp. Ook een grote hit stond op dit album, Give a Little Bit. Maar die draai ik even nog niet. Dat is toch wel een heel commercieel nummer. En ook wel een mooie single trouwens. Kwam ook hoog in de Nederlandse top 40. Maar vandaag begin ik met een mooie track van dit album. En die heet From Now On.

From Now On van het standaard album van de komende maand. Supertramp en Even in the Quietest Moments. Roger Hodgson op zang, keyboards en gitaar. Rick Davis op zang en keyboards. Dougie Thompson op bas. John Anthony Halliwell op blaasinstrumenten en zang. Bobsy Bedberg op drums en percussie. En ja, dat was de bezetting van Supertramp. Geweldige band. En gaandeweg was het toch dat de band... veranderde van symfonische rock naar symfonische pop. En ja, allengs ook wel iets commerciëler werd. Maar het blijft fantastisch klinken. Even in the Quiet Moments. From Now On hoorde je van het album. Tot slot van het programma van vandaag. Een bonus track van het album Aurora van Yes. Wat onlangs verscheen, niet zo heel lang geleden, met John Davidson op zang, gitaar, toetsen en percussie. Geoff Dons op toetsen en zang. Steve Howe, een van de oudste leden van Yes, niet van de beginbezetting, maar wel vanaf het derde album. Gitaar en zang. Jay Scheller is tegenwoordig de drummer. Alan White is niet meer onder ons. En ook de basgitarist Chris Squire is overleden een aantal jaar geleden. En is toen vervangen door Billy Sherwood, die naast basgitaar ook nog zingt. Van het album Watching the River Roll. Tot volgende week.

uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl

0: supermarkten.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en kon de hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten. NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier. En zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige Raad van Commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredaanse club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Guvenc en Michael Dingsdag het stokje over. In de Bredaanse wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en kon de hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om een miljoen euro losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

zei tegen mij, ik wil dit niet meer. Dat zegt ze me wel vaker, maar ze meende deze keer. Ik kan het wel begrijpen,

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: In de Bredase wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten. NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier en zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige raad van commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredase club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Güvenç en Michael Dingsdag het stokje over. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer.